0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit het documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer, in noorden nog enkele buien, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het leven.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval

meldt op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist.

0: ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat, maar nodig zonder overleg met de ouders, staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
1: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
0: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroeg en Hoevelaken nu 11 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Het is ook al vroeg druk op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. Nu ongeveer 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Huey Lewis met Stuck With You. Wat een lekker begin van de vroege maandagmorgen. Ja, het weekend alweer voorbij. Het is vandaag alweer maandag de 12e van de oktobermaand. Dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. En wat gaan we zowel deze morgen doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Dus dat betreft staat alles klaar. De playlist is lekker gevuld, dus we gaan beginnen.

I did what I did for Maria. Een plaat van Tony Christie uit de 1971. En daarvoor Tina Charles met I Love to Love. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 12e van de oktobermaand. En vandaag de dag van de onthaalouders. En ook de Wereld Reuma Dag.

0: van oud, goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Vicky Leandros met een plaat uit 1973 en daarvoor Rob Stewart met een plaat uit 1982. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag niet veel op. Er staat er maar eentje op. En dat is Lucille Werner. Is een Nederlandse televisiepresentatrice. En Lucille is vandaag 59 jaar geworden.

Jack of Diamonds in plaats van de Walkers. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur Mannetje van de Radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing. Van 4 tot 5 uur Vrouwenmagazine met Anja van Boven. En van 5 tot 6 uur Door met Diesmer. Diesmer Ponstein is de presentator. En van 6 tot 8 uur de Lukebox met Luc van den Berg. En van 8 tot en met 10 uur Locomotief, de non-stop hits bij Loco FM. En van 10 tot 12 uur Loco's muziekschotel met natuurlijk Herman Zielhuis. Het is een herhaling van zaterdagavond. La.

0: Suikerspin, je hoort een plaat van Wilma. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend komt je dikke jas goed van pas als je naar buiten gaat. Want met waarde tussen de 4 en 10 graden is het vrij koud. En daarbij moeten we ook vooral in het binnenland ook rekening houden met mistbanken. De rest van de ochtend verloopt vriendelijk met de ruimte voor de zon en wolkenvelden. Bij een zwakke tot aan zeematige zuidenwind loopt dit kwik op naar 12 tot en met 14 graden. Nou, vanmiddag wordt er met een matige zuidelijke wind zachtelijk lucht aangevoerd. En vooral in het zuidwesten en zuiden gaan we dat merken. Hier stijgt de temperatuur namelijk naar 15 tot en met 18 graden. In het noordoosten blijft het kwik iets achter met zo'n 14 graden. En hierbij is het heerlijk buitenweer. Want het blijft de hele middag droog met zon en wolkenvelden. Aan het einde van de middag neemt de bewolking in het westen toe. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst in plaats van Wings.

Murder Can Try in plaats van Wings uit 1977. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. De morgen een grijze dag. Wel de temperatuur lekker, 18 graden. En een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. En ook kans op neerslag 2 mm staat erbij. Woensdag een lekkere, ja, zonnige dag. En de temperatuur 17 graden en een windkracht 2 uit het zuidwesten. Dus een lekkere woensdag. En donderdag een kopie van woensdag, alleen de temperatuur iets hoger, 19 graden dan. Met een windkracht 3 uit het zuid-zuidwesten. Kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 9, morgen een 7 en woensdag een weercijfer 10. En donderdag een weercijfer 9, dus hoge weercijfers. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar hier is een plaat van Desiree. Hier is Live.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land verloopt vrij normaal, met wel extra vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rijstroken zijn wel vrij. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Rabenstein. Langzaam rijden over 13 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

De Drunken Sailor, een plaat van Babe uit 1980. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden. 1984, de eerste aflevering van Curry en Van Inkel met Adam Curry en Jeroen van Inkel wordt uitgezonden op Hilversum 3. Dat gebeurde in 1984 op deze datum. En nog een berichtje uit 2023. Oogappel, een dramaserie die wordt uitgezonden door BNR-Vara. Wint de Gouden Televisiering in 2023. Dat gebeurde dus in 2023 op deze datum. En nog een heel ander berichtje. Moet ik een heel stukje naar beneden. En er was een berichtje uit 1492, een hele tijd geleden. En misschien heb je het wel geleerd op school, op de lagere school vroeger. Ja, Columbus ontdekt Amerika. Ja, gebeurde in 1492 op deze datum.

0: Love in the First Disagree, een plaat van Banana Rama. Straks na die programma, dus na 9 uur, weer Mannetje van de Radio bij Local FM. En wat heeft Willem van der Belt zo wel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezenderhit voorbij komen uit de jaren 60, 70 en 80. En alle schijven van diverse radiostations die toen in de jaren 70 op de Noordzee lagen. En tijdens het koffieuurtje tussen 10 en 11 uur is dat, maak je weer kans op 2 waardebonnen te waarde van €200. Dus zeker de moeite waard. En we gaan even kijken wat van schijven als die zo wel in zijn programma heeft. Nou, dan moet ik even dit erbij pakken. En we pakken dit erbij. We beginnen met deze.
1: Look out! Doedelschijf! Hoera!
2: Ik ben Doedelschijf!
1: Just take it!
0: De Seizures met het teken dat Leave It is een troetelschijf voor deze week. Deze week, eigenlijk deze dag, hè, want deze maandag. Want morgen is er weer een andere troetelschijf. Maar dit is wel een gouden oude plaat. Ook een monoplaat, dus het is echt een oude plaat. En wat heeft hij nog meer? Deze plaat natuurlijk ook.
3: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: De Hollies met Hey Willy. Dat is de alarmschijf voor deze dag. En heeft deze ook...

Ocean, but put your hand in your in the hand. Is het strijdenschijf voor deze dag. En wat heeft hij nog meer? Dit natuurlijk ook.

Arts en Kiki met Is It Too Part. Ook in Nederlands en ook een beetje in Frans. Dus een leuke plaats. Ook een lekkere, leuke lieveling. Mio Mico's lieveling deze dag dus bij Willem van der Welt. Dat is onder andere bij Willem van der Welt. En nog veel meer, want het programma zit vol met gouden oude hits. En natuurlijk ook activiteiten. Dus we gaan er zeker van genieten straks.

San Francisco. Je hoort de plaat van Scott McKenzie uit 1967. We gaan nu weer richting 8 uur. Alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede gedeelte van de ochtendspits. We hebben de instrumentale plaat nog niet gedraaid voor deze dag. Doen we dit keer met de Les Reed Orchestra. Ja, ook een echt zo'n zeezenderplaat. Man of Action gaan we draaien. Tot het nieuws van 8 uur. De Bengals met Manic Monday. Maar eerst de Man of Action.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
2: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
3: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren.

0: Maar het bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bereidt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 6 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein 14 kilometer file. En daar is de vertraging zo'n 20 minuten. Van Oss naar Arnhem op de A50 tussen knooppunt Bankhoeve en Renkum 14 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En veel vertraging is er op de N303 van Harderwijk naar Barneveld door eerdere problemen op de A1. Tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar opgelopen tot een uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Kleine Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoeld.

De Four Tops, wat een lekker begin van het tweede gedeelte van de ochtendspits op Loco en Lou FM op de vroege maandagmorgen. Ja, vandaag alweer de 12e van de oktobermaand. Goedemorgen. En wat gaan we deze morgen doen? Nou, of dit uur moet ik eigenlijk zeggen. Wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, het laatste blokje. We gaan even kijken wat hebben we erin gezet. Eigenlijk nieuwe platen. Ja, Frans Duis met een hartstikke nieuwe plaat. Ook Suzanne Freek met een hartstikke nieuwe plaat. We hebben niet alleen nieuwe platen, maar ook Nick en Simon bijvoorbeeld, hè, met Spaanse Duif. Dus ja, zeker de moeite waard om te blijven luisteren dus naar de ochtendspits. We gaan beginnen.

I Think We Alone Now, in plaats van Tiffany uit 1988. En daarvoor die plaats van Roxette. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. We pakken dit er even bij. En we zien dat er vandaag de dag van de onthaalouder is. En vandaag ook de Wereld Reuma Dag.

Don't You Wear Her Off, een plaat uit 1979. Al lekker terug in de tijd hier bij Loco en Loe FM. We gaan even kijken naar de programmering van de Loe. Wat kun je vandaag horen op Loe FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur Studio Elburg met Aad Withaar. Van 11 tot 12 uur de derde helft met Egbe Bos. En van 12 tot 2 uur middagmatinee ook met EB met Egbe Bos. Van 2 tot 6 uur Muziek Carousel, de non-stop hits. En van 6 tot 7 uur www, wat wij willen weten met Rob en Egbert. En van 7 tot 8 uur Orgeluur. En van 8 tot en met 9 uur van Aards tot Eeuwigheid met natuurlijk Aardduis. En van 9 tot 10 uur zie ik je staan Tutu. Ik weet niet of dat doorgaat, Harry Hollander en Adrian Bruining. En van 10 tot 11 uur Nachtgedachten met Herman Diepens. En van 11 tot 12 uur weer de non-stop hits op de radio bij Loe FM.

De Spiks en de Specs, een plaat van de Bee Gees uit 1967. Straks na 12 uur weer het lunchprogramma op Local FM met Albert Vierhuis vanuit zijn thuisstudio. En wat heeft Albert Vierhuis zo wel in zijn programma? Nou, je hoort weer twee keer de single top 3. En dit keer uit de top 40 lijsten van 1971 en 1984. En verder om 12:30 in het lunchpakket is dat Level 42 met het It's Over. En een nieuwe aflevering van de plaat in zijn verhaal natuurlijk met Bart van Leeuwen. En twee keer een oud Veronica alarmschijf. En de Forgotten 45 is dit keer van Sir Cliff Richards met Some People. Ook zo'n hartstikke leuke plaat. En de Hollandse Douwtrapper is dit keer van Nicole met Ik hou toch van jou. Dus zeker de moeite waard om daarna te luisteren. Dus om 12 uur is Albert weer op de radio met zijn lunchprogramma Broodje Bal.

0: The Ballad of Lucy Jordan. Het was op laatheid 1979. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Nou, vanochtend komt je dikke jas goed van pas als je naar buiten gaat. Want met waarden tussen de 4 en 10 graden is het vrij koud. En daarmee moeten we ook vooral in het binnenland ook rekening houden met mistbanken. En de rest van de ochtend verloopt vriendelijker. Met ruimte voor de zon en wolkenvelden. Bij een zwakke tot aan zeematige zuidenwind loopt het kwik op naar 12 tot en met 14 graden. Dan vanmiddag wordt het met een naarmatige zuidelijke wind zachtere lucht aangevoerd. En vooral in het zuidwesten en zuiden gaan we dat merken. Hier stijgt de temperatuur namelijk naar 15 tot 18 graden. In het noordoosten blijft het kwik iets achter met zo'n 14 graden. En hierbij is het heerlijk buitenweer. Want het blijft de hele middag droog met zon en wolken. En aan het eind van de middag neemt de wolking in het westen toe. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een leuke plaat uit 1974 van de Rubettes. Hier is Tonight.

Tonight, je hoort een plaats van de Rubettes. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken dinsdag, woensdag en donderdag erbij. Dan morgen een grijze dag, geen zon te zien morgen. En dan wordt het 18 graden met een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Een grijze dag. Woensdag wordt het allemaal iets anders dan de zon erbij. Een hartstikke leuke dag, een zonnige dag, 17 graden met een windkracht 2 uit het zuidwesten. En donderdag ook weer een zonnige dag, 19 graden, dus qua temperatuur in de lift 19 graden. Een lekkere 19 graden zou ik zeggen, met een windkracht 3 uit het zuid-zuidwesten. Kijken we naar de weercijfers. Vandaag een weercijfer 9, morgen een weercijfer 7, woensdag zelfs een weercijfer 10. En donderdag een weercijfer 9, dus hoge weercijfers. En straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst een plaat uit 1971. Hier is de Sandy Coats.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken over 9 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoeve en Renkum 13 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer met 20 minuten vertraging. En veel vertraging is er ook bij Voorthuizen vanmorgen op de N303 van Harderwijk naar Barneveld. Tussen Voorthuizen en de A1 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

0: Kak Robin. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1912, was -3,1 graad. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 2018, was 22,8 graden. De langste neerslagduur was in 2011, was 16,5 uur. En de hoogste Edmondson van de neerslag was in het jaar 1960, was 55,9 mm. Tot zover de dagrecords. Nu het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje, het Hollandse kwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? Suzanne Freek met een hartstikke nieuwe plaat. Pijnstiller is vorige week uitgekomen. En we gaan hem straks draaien. En Frans Duits met Vallen en Opstaan. En beginnen met een oudere plaat van Nick en Simon. Hier is Spaanse Duif.
1: Dit

Vallen en opstaan, een plaat van Frans-Duits. En daarvoor Nick en Simon met Spaanse Duif. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze maandagmorgen. Ja, de spits is er weer af en wel de maandagmorgenochtendspits. Morgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. Ja, straks mandje van de radio bij Loco FM met Willem van der Belt. Nou, Willem heeft de boel alweer klaarstaan. Was weer vroeg in de studio en heeft de boel weer allemaal perfect voor elkaar. De jingles staan weer klaar. De playlist is weer lekker gevuld. Dus we gaan straks weer genieten van de stem van Willem van der Belt. En natuurlijk ook van zijn programma, van de leuke platen. Dus bij het mannetje van de radio. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur broodje bal. Natuurlijk met Albert Vierhuis, het lunchprogramma bij Loco FM. En natuurlijk ook de muziekleus in de middag. Hè? Niet te vergeten met Albert Leusing van 2 tot 4 uur. Straks bij de Lou gaat Art Withaar verder met Studio Elburg. En daarna de derde helft met EB, met Egbert Bos. En ook middagmatinee, ook met EB. En van 2 tot 6 uur de non-stop hits bij Lou FM. Even kijken, wat gaan we nog doen? De nieuwe plaat draaien van Suzanne Freek. Hartstikke nieuw, vorige week uitgekomen. Pijnstiller.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gallengal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
2: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
1: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
3: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
1: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A50 Os richting Arnhem rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Bankhoeve en Renkum 13 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is weer vrij.

A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 13 kilometer file met daar 20 minuten op onthoud. A325 Nijmegen richting Arnhem tussen knooppunt Ressen en Westervoort. 11 kilometer file met een kwartier vertraging. A325 Arnhem richting Nijmegen tussen knooppunt Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen. 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En werkzaamheden bij Voorthuizen veroorzaken file op de N303 van Harderwijk naar Barneveld. Tussen Voorthuizen en de A1 3 kilometer file en je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Op Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: Een hele goede morgen. Ja, het is alweer maandagmorgen. Je weekend zit er weer op. Afgelopen vrijdag mocht je werkweek uitluiden en je weekend inluiden. En nu op maandagmorgen doe ik het omgekeerde. Luid ik je weekend uit en je werkweek weer in. Tenminste, als je moet werken. Ja, ik doe ook wel werk, maar dat is vrijwilligerswerk. Maar het telt net zo hard mee hoor in de samenleving. Ja, we begonnen met de bottenschijf van deze week. Die is van week 42. En die is van Freek en Simon. En getiteld tot pijnstiller. Ja, dat was ook de laatste plaat die Dries draaide in zijn programma De Ochtendspits. Dries, bedankt. Ja, zat er weer helemaal geschoren en gedoucht om 7 uur achter de microfoon om zijn programma te doen. Toch wel iedere een prestatie hoor, iedere dag. Ja, hij is onderweg naar zijn werk, dus Dries, bedankt. En ja, heel veel succes bij jouw werkdag. En we begonnen met het nummer van uit 1985, want op 12 oktober 1985 kwam het nummer Dancing in the Street van David Bowie en Mick Jagger op de bovenste plaats van de top 40 terecht en bleven 2 weken staan. Wat gaan we doen? We gaan zo meteen de kranten bijpakken, nieuws van internet. Onze eigen redactie heeft nog weer wat nieuws aangeleverd. Een heleboel dingen, maar ook een heleboel mooie muziek. Zoals deze van Sam en Dave Solman. En die draait niet zomaar. Nee, daar ga ik je straks wat meer over vertellen.

Paul Simon en Coda Grome. En dat draaiden we omdat Paul Simon vandaag jarig is. Geboren op 12 oktober 1941. Hij heet officieel Paul Frederick Simon. Zanger natuurlijk van Art en Garfunkel, waar hij samen heel wat hits mee maakte. En hij werd geboren in Newark. Dat ligt in New Jersey. En ik moest uit die enorme lange lijst er eentje kiezen. En ik dacht van deze heb ik een tijdje niet meer gedraaid. Uit 1973, Coda Grome. En daarvoor draaiden we Sam en Dave met het nummer, even kijken, Soul Man. En die draaiden we omdat Sam op de verjaardagskalender staat. Alleen hij is geboren op 12 oktober 1935. Alleen helaas, er staat een kruisje achter zijn naam. Hij is overleden op 10 januari 2025. En voor afgelopen Oudjaarsdag hebben we hem ook nog genoemd in de Ode aan de Doden. Programma wat Jeanette en ik mogen maken op Oudjaarsdag. En we herhalen dat ook nog eens een keertje op Nieuwjaarsdag. Waar we aandacht gaan besteden aan de mensen die overleden zijn. Hoofdzakelijk mensen die internationaal en nationaal bekend zijn. Maar ook staan we af en toe stil bij de mensen die dus overleden zijn hier in Elburg en dergelijke. Goed, de stentor heb ik weer bij me. De papieren stentor ligt voor me. En er staat op de voorpagina eenrichtingsverkeer op de IJssel opgeheven. Het andere bericht is: met een mobiel bureau wil de politie in IJsseland-Noord weer zichtbaar worden op het platteland. Juist daar verdwenen de afgelopen jaren politiebureaus en opgehangen regenboogvlaggen gestolen in Oldebroek. Maar ze krijgen me niet kleiner. Wat er allemaal bij hoort voor bedrijven, verhalen, dat ga ik je straks vertellen. Ik heb er nog eentje op de verjaardagskalender staan. Geboren 12 oktober 1948 en helaas al overleden op 24 december 2016. Rick Parfitt, hij was zanggitarist van Status Quo. En die kennen we onder andere van dit nummer: Rocking All Over the World.

heerlijke muziek. Status quo en rocking all over the world. Ja, in verband met de geboortedag van Rick Parfitt van Status quo. Geboren op 12 oktober 1948 en overleden alweer op 24 december in het jaar 2016. Ja, berichtje van de voorpagina van de papieren Stentor. Eenrichtingsverkeer op de IJssel is opgeheven. Feest voor de schippers die over de IJssel moeten varen. De eenrichtingsmaatregel die sinds september gold, wordt opgeheven. Scheelt zo 300 kilometer omvaren. Rijkswaterstaat stelde op 25 september eenrichtingsverkeer in op voor de scheepvaart op de Boven-IJssel. Schepen mochten sinds die dag tussen Zutphen en Westervoort alleen maar in de richting van Arnhem varen. Dat is nodig vanwege de lage waterstand. En daardoor was de vaargel te smal geworden voor schepen in twee richtingen te laten passeren. Die maatregel heeft grote impact voor schepen die bijvoorbeeld vanuit Duitsland richting het Twentekanaal willen. Zij moeten honderden kilometers omvaren. Nu de waterstand in de grote rivieren weer stijgt, kan Rijkswaterstaat de maatregel van vandaag weer opheffen. Zo is de verwachting. Zodra de stand in de Boven-IJssel de 1,45 meter heeft gepasseerd, is er op het water weer tweerichtingsverkeer mogelijk. Ook de sluis bij Eefde wordt dan weer volledig bediend. Nu is het aantal schuttingen nog beperkt. Wat betekent dat boten vaak lang moeten wachten voordat ze de sluis kunnen passeren. Nou, het heeft de afgelopen weken een klein beetje geregend, maar toch waarschijnlijk is het wel genoeg geweest. Nou, ik heb nog even vandaag in het verleden de website erbij gepakt. En ik lees op 12 oktober 2002 is overleden Ray Conniff, componist en bandleider. Hij maakte meer dan 100 grammofoonplaten. Won een Grammy Award voor het liedje Somewhere My Love uit Dr. Zhivago. Hij deed samen met zijn Ray Conniff zinger een wereldhit scoren. En daar gaan we nu naar luisteren. Hier is Harmony. En daarna gaan we kijken of er nog files staan. En ook natuurlijk nummer Traffic Jam van Sailor hoor je nog.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A50 Arnhem richting Os, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 11 kilometer met een kwartier vertraging. A325 van Arnhem naar Nijmegen voor de Waalbrug bij Nijmegen 2 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: En wij pakken het weerbericht er even bij. De dag begint fris en plaatselijk is het mistig of negelig. Vandaag warmt het op naar 15 tot 18 graden met de afwisseling van zon- en wolkenvelden. De wind waait uit zuidelijke richtingen en is zwak tot matig. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en tijdens de avond valt in de westelijke regio's wat regen. Dinsdag verloopt bewolkt en af en toe nat, maxima tussen 16 en 19 graden. Het is daardoor vrij zacht voor de tijd van het jaar. Verder met muziek. Straks gaan we nog aandacht besteden aan twee overleden zangers. En we gaan ook aandacht aan besteden. Oh nee, we gaan TV-programma's gaan we zo meteen aandacht aan besteden. Ook nog aan een overleden zanger. Iemand die is omgekomen met het vliegtuig. Gebeurde vandaag in het verleden. 1997 was dat alweer. En ik heb nog nieuws over je. Over een actie van de voedselbank en de plussupermarkten. Heel leuk verhaal over de marechaussee die een man aanhield met een heleboel geld in zijn auto. Hij was stomdronken, maar had toch geen overtreding begaan. Hoe het verder zit, dat hoor je straks van mij.

0: Abdul Hassan met zijn Abdul Hassan Orchestra en het nummer Arabian Affair. Ja. 75 jaar geleden is de televisie in Nederland begonnen. En vroeger begon de programma's, de winterprogrammering, die begon op 1 oktober. En die duurde dan geloof ik tot 1 april zo'n beetje. Had je allemaal leuke programma's die op televisie kwamen. En tegenwoordig is het anders ingedeeld. Hè? Vroeger had je dus zomers heel veel herhalingen, was de televisie niet zoveel aan. En was het in de winterperiode heel leuk. Vaak met programma's zoals 1 van de 8 en de honeymoon quiz en dat soort dingen. Maar tegenwoordig is het allemaal heel anders. Hè? Tegenwoordig is het hele jaar er helemaal niks meer aan. Misschien een beetje negatief, maar toch echte programma's waarvan je zegt van, oh, dat vind ik leuk. Heb ik eigenlijk niet meer zo erg. Over televisieprogramma's gesproken. Er zijn twee televisieprogramma's die op deze datum voor het eerst op televisie waren. In 1984 was dat het nummer Cheers, het programma Cheers. En Gary Portnoy die zong het nummer Where Everybody Knows Your Name. En een programma wat natuurlijk ook altijd wel heel veel stof deed opwaaien. Want je vond het of leuk of je vond er helemaal niks aan. En dat was het volgende programma. Luister maar. Kijk, gaat hij het doen? Ja, dat gaat hij doen als ik op dit knopje druk. Want het is even via een andere speler moet ik het afspelen. Daar komt hij. Luister goed.
1: From Television City in Hollywood. Boy,

Portnoy and Where Everybody Knows Your Name. Dat nummer werd ook gebruikt door een grote bank om in hun reclamefilmpjes bankbaar. Ik heb met trots voor het mogen werken, maar ja, dat is weer wat anders, hè. Ja, waar je minder trots op mag zijn, is dat de nieuws uit de regio op de voorpagina van de Stentor terechtkomt. En toch is dat weer gebeurd. Opgehangen regenboogvlaggen gestolen in Oldebroek. Maar ze krijgen mij niet klein, staat boven het artikel. Het was een mooie dag om de LHBTIQ-gemeenschap in Oldebroek een hart onder de riem te steken. 'S Avonds laat volgde de kater onbekende stalen meerdere regenboogvlaggen. Nadat de gemeente besloot de vlaggen niet meer uit te hangen, stelde inwoner Kjeld Mooi gratis vlaggen ter beschikking. Er werden er 379 aangevraagd, maar bij de Kruiskerk in Wezep en op zeker 5 andere adressen verdwenen de vlaggen. Bij de 84-jarige Jan Zoonbelt werd de mast omvergetrokken. Het is al zijn 4e gestolen regenboogvlag. Zoonbelt geeft het niet op. Zeker, we zijn al bezig met een andere vlag en ik heb nog een kleinere mast. Ze krijgen mij niet klein. Volgens Mooi gaat het om diefstal, vernieling en intimidatie. De politie roept getuigen op om zich te melden. Ja, misschien zijn er mensen, misschien ook wel vanwege hun geloofsovertuiging, dat ze zeggen van, wij willen niet dat die wordt opgehangen. Alleen, er staat nergens bij in de 10 geboden dat je geen regenboogvlag mag ophangen. Maar het 8e gebod is wel: gij zult niet stelen.

Tops uit 1968. Walk away, René. Straks nog een berichtje over een mobiel politiebureau wat ze willen gaan doen. Is dat gewoon een politieauto die ze ergens neerzetten? Maar ik heb geen idee hoor. Ik ga het zo meteen voor je lezen. Maar ja, eerst wil ik even stilstaan bij 12 oktober 1997. Want op die datum kwam zanger John Denver om bij een vliegtuigcrash. Hij stort met een zelfbouwvliegtuigje neer bij Montauk Bay bij Californië. Hij was 53 jaar. We kennen hem natuurlijk van ontzettend veel mooie nummers. En ik heb deze uitgezocht. Een keer de orchestral version, zoals dat heet, van Annie's Song.

ter nagedachtenis aan John Denver, die op 12 oktober 1997 overleed. Annie's Song. Ik had je net al verteld, een berichtje wat ik op de voorpagina van de Stentor snelde, de koppen snelde, over de mobiele politiebureaus. Nou, een politiebureau met een balie, koffie, een spreekkamer. Alleen staat het niet op een vaste plek. Met een mobiel politiebureau wil de politie opnieuw zichtbaar worden, nadat juist veel bureaus zijn verdwenen. Nou, is dit dan de terugkeer van de politie op het platteland? De laatste decennia zijn honderden bureaus en politieposten verdwenen. Ook in de regio Noord-Overijssel, zegt Dorland. Dat is een van de woordvoerders. Er is via wijkagenten die regelmatig in de dorpen zijn echt wel contact. Maar je ziet ook dat burgers verder moeten reizen als ze uitgebreid met de politie willen spreken. In het gebied van IJsseland-Noord zitten de permanente politiebureaus in Kampen en Steenwijk. Het is precies waarom wijkagent Mark Hoefsmit enthousiast is over de nieuwe bus. Ik kom in veel van mijn dorpen, waaronder Giethoorn, maar in de praktijk laten we de werkzaamheden het niet toe om overal te zijn. Het mobiele bureau is een mooie gelegenheid om wat dichter bij de mens te zijn. Nou, daar vind ik in de gaten wel een heel mooi initiatief. Even kijken. Oh, het is alweer bijna 9:55. Ik kan nog denk ik 1 of 2 plaatjes draaien. In ieder geval deze. Rosetta, Georgie Fame en Alan Price.

voor Gerard Cox, Amsterdam, Tom en Dick, de George Baker Selection, Mike McNeil, The Cats en Sweet 16. Oh ja, mooi hè. Wil je toch nog een Nederlandstalig plaatje of een Nederlands product? Stuur dan een WhatsAppje via 06 2055 0383. Of doe het even via de website van de Lou. Helemaal naar onderen scrollen en dan kan je op WhatsApp klikken.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort is dicht tussen Barneveld en Hoevelaken. Er is daar een ongeluk gebeurd. Omrijden kan vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Op de A50 Arnhem richting Os, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg.

0: iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Elburg, Aad Withaar op Lou FM. Dit is Studio Elburg.
1: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

is die mooi, hè? Oh, de bottenschijf van deze week. Ja, Suzanne en Freek. Ja, het is, ik vind het echt een... ook als je weet wat ze zelf allemaal hebben doorgemaakt... en ook wat andere mensen allemaal doormaken en dat soort dingen. Het is pijnstillen van Suzanne en Freek. Je gaat hem de hele week horen. Bijna ieder uur van maandag tot en met vrijdag. Wat gaan we doen? Wow, ik heb nog een berichtje. Een heel belangrijk bericht. Het gaat over de voedselbank... Ja, ik sprak Anneke weg van de speelgoedbank vorige week nog. Ik zeg, Anneke, ik moet bij jou nodig eens een keertje langskomen. Of jij bij mij in de studio om wat over de speelgoedbank te gaan vertellen. Want het begint natuurlijk weer, gaan we richting 5 december. Je hebt ook zo'n van zo'n .com bedrijf een enorme catalogus gekregen met... cadeautjes die kinderen kunnen kiezen. Alleen, als je naar de prijzen kijkt, dan is dat voor heel veel mensen gewoon niet van toepassing. Die kunnen die gids het beste direct bij het oud papier doen, want die hebben toch het geld niet om dat te doen. En bij de speelgoedbank hebben ze wel hele leuke dingen, hoor. Een paar jaar geleden ben ik er eens geweest, alweer veel te lang geleden, moeten nodig maar weer een keertje aandacht aan besteden. Mijn kleindochter die was ook alweer aan het bladeren in die gids, maar ja... speelgoedbank. Houden we in de gaten. Maar straks nog een verhaaltje over een actie van de Plus en de Voedselbank. En ook een heel leuk verhaaltje waar ik tegenkwam over de Marsensee. Die iemand aanhield. Die dronken was in zijn auto, maar niet reed. En hij vertelde dat hij de hoofdprijs had gewonnen in een casino. Of het waar is, dat hoor je straks verder. Maar wij gaan verder met Windjammer. Oh, mooi nummer uit 1977. Hier is Harbor Light.

1969, Frans Halsema en zondagmiddag buiten Veldert. Ja, berichtje over de voedselbank, ik haalde het net al aan. Hè. Negatief eigen vermogen, 2 jaar op rij rode cijfers. En nu wil de gemeente Elburg ook nog de subsidie schrappen. Voorzitter Henk de Groot van voedselbank Elburg-Oldebroek zegt, dan kunnen wij wel sluiten. Zo'n 30, 40 mensen uit Oldebroek en Elburg kunnen elke week bij de voedselbank terecht. Het aantal is historisch laag, zegt de Groot. Er waren tijden dat van 70, 80 en zelfs 120 mensen. Landelijk steeg het aantal bezoekers juist flink. In 2025 kregen ze 155.600 Nederlanders voedselhulp. Een groei van 7,5%. En veel mensen komen ervoor in aanmerking, maar vragen het niet aan. Voor de Groot is het belang van de voedselbank duidelijk. Daarom is ze verbaasd over de bezuinigingen van de gemeente Elburg. Die wil de subsidie vanaf 2028 verlagen en uiteindelijk stopzetten. Elburg heeft nu nog 9.000 euro per jaar subsidie. Vanaf 2028 wordt het elk jaar met 3.000 euro verminderd tot 0 in 2030. Volgens gemeentewoordvoerder André Daalmeijer zijn bezuinigingen nodig om de begroting sluitend te krijgen. Het college kiest ervoor om eerst te snijden in taken die niet wettelijk verplicht zijn. Maar eerst moet de gemeenteraad het voorstel nog beoordelen. Raadsleden vergaderen er eind van de maand over. Inwoners kunnen dan hun verhaal doen. Dat zullen we dan ook zeker doen, zegt de Groot. Zo hoopt hij de raad te overtuigen voor het voorstel tegen te houden. Want mensen worden dupe en dan ontstaat er weer armoede. Ja, en dat willen we natuurlijk niet hebben. Zometeen ga ik nog even een plaatje draaien voor een man die ik... Ik was net eventjes tijdens het nieuws, was ik even naar de supermarkt gelopen hiernaast. Om even nog wat koeken. De koektrommel was bijna leeg. En die vullen we om de beurt een beetje, hè. Dus toen heb ik hem even gedaan. Toen kwam er een man naar buiten. Die zei, hey, ik hoor jou net op de radio. Ik zeg, ja, maar even tussen de programma's door even weg. Hij zegt, straks vliegt de boel in de fik. Ik zeg, ik ga gauw. Dus, maar straks noem ik zijn naam. Alleen zijn voornaam. Want we moeten natuurlijk wel de privacy van onze luisteraars een beetje beschermen. Maar eerst een plaatje van, eens even kijken, wie is er? Van Wally Tax. Hier is Miss Wonderful.

hoeveel mensen hebben hier wel niet op leren dansen? Hè? Ja, ik heb zelf de Engelse wals hierop geleerd bij dansschool Biezeman in Apeldoorn aan de Talingweg. Was dat nog? Die meneer Biezeman, die keek zo scheel, die kon met zijn linkeroog en zijn rechter broekzak kijken. Maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen, hè? Niet leuk, hè? Nee, maar het was wel zo. Maar ik heb daar op dansles gezeten met vijf vrienden. En we werden dan uitgenodigd, omdat er altijd te weinig mannen waren om op zaterdagavond nog eens een keer een cursusje mee te doen voor de wat lager geschoolde. En dan kregen we in de pauze kregen wij een gratis flesje bier. Daar deden we het voor. Ja, nee, leuke tijden. Maar ik heb inderdaad op het nummer van de Tumbleweeds heb ik leren dansen. Even kijken. Ja, 1975. Klopt helemaal precies in het plaatje. Ik was net in de supermarkt om even wat koeken te halen. En toen kwam ik een luisteraar tegen. Jan heet hij. Ik noem alleen zijn voornaam. Jan zegt, hey, ik hoor jou net op de radio. Moet je niet in de studio zitten? Ik zeg, ja. Ik zeg, maar moet ook even de koektrommel aanvullen. Hij zegt, maar ik moet wel gauw terug. En dan straks vliegt de boer in de fik. Nou, Jan, het volgende nummer gaan we speciaal voor jou draaien. Voor jullie draaien, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Egbert die gaf nog even een tip. Op dit moment is er zo'n actie voor e-waste, elektronisch afval, wat de scholieren moeten inleveren. En kinderen van het Octaaf, die doen daar in Elburg, doen er anderen ook mee. Ook de Blerk in het Harde, maar in Elburg is het dus de Octaaf. Die kinderen komen in het tweede uur van middagmatinee zometeen vertellen hier in de studio wat ze zoeken, wat het allemaal inhoudt en dat soort dingen. En waar het kan inhalen of waar je het kan gaan ophalen. Goed, even vaart zetten, want ik heb zometeen nog weer de verkeersinformatie. En ik heb nog twee plaatjes klaarstaan. Straks Albert West met Genie Come Lately. Nu ZZ en de Maskers. Ik heb genoeg van jou. MUZIEK

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 50 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wij kijken nog even naar het weer. Nou ja, het ziet er best wel goed uit. Als je zo naar buiten kijkt, dan mag je eigenlijk helemaal niet mopperen. Het is een beetje echt een nazomertje, om het zo maar eens te zeggen. Hè? Nou, vandaag is het en morgen is het ook aardig weer. Morgen kan er nog wel een bui vallen. Het wordt 17 graden. 16 tot 17 graden ongeveer. Morgen nog een verspreide bui. 17 tot 19 graden. Woensdag kunnen de vakantiegangers in het noorden van het land genieten van mooi weer. In het gehele land zijn er flinke perioden met zon. Er komt wel wat sluierbewolking voor. Het blijft droog. Donderdag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Het wordt een warme dag voor de tijd van het jaar. Met 18 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Vanaf vrijdag wordt het wisselvallig. Het raakt vanuit het westen bewolkt. En vanaf de middag valt er aan de kust af en toe wat regen of motregen. De temperatuur doet dan een stapje terug met 16 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden. Op zaterdag is er kans op een bui tussendoor wat zon. Het wordt rond de 15 graden en dat is gemiddeld voor de tijd van het jaar. Oh, we gaan terug in de tijd met Amphora. Hier is Timothy, terug naar 1979.

0: geluk heel gewoon.
1: 1972, Gerard Cox. Ja, mooi nummer was dat, hè, toch eigenlijk? Ja. 1948 was de titel. Alone Again, Naturally staat erachter. En dat was het nummer waar dit Nederlandstalige deuntje op gebaseerd is. Gerard Cox, geboren in maart 1940. En vorig jaar september is hij overleden. En ongeveer rond dezelfde tijd dat Joke Bruis overleed. Ja. Berichtje nog van, ja, waar halen wij nou het nieuws vandaan? Natuurlijk onze eigen redactie, maar ook de Stentor, Omroep Gelderland, Huis aan Huis, noem maar op, Huls Media. En ik las op de pagina van de Huis aan Huis in Elburg dat de provincie Gelderland heeft samen met Flevoland en Overijssel besloten om het OV-contract met busvervoerder EBS vervroeg af te ontbinden. Die hebben die reisbussen die hier rijden, hè? Dus een berichtje van het ANP was dat EBS houdt busvervoer in de IJssel en Vecht, oorspronkelijk tot regio IJssel-Vecht, oorspronkelijk tot 2035 verzorgen, maar draait daar forse financiële verliezen op. En Gelderland gaat nu een eigen concessie opzetten voor het gebied Apeldoorn-Noord-Veluwe. Dat betekent dus dat ze zelf het busvervoer weer gaan aanbesteden. EBS maakte eerder dit jaar bekend dat er een ernstig geldtekort was om de dienstregeling uit te voeren. Hierdoor kwam de continuïteit van het busvervoer op onder meer de Veluwe in gevaar. Om te zorgen dat de bussen blijven rijden, leggen de provincies extra geld bij. Hoeveel Gelderland precies bijdraagt, is niet bekendgemaakt, maar het grootste deel van de verliezen blijft voor rekening van EBS. De bussen van EBS rijden sinds 2022 in de regio. Het contract is structureel uit balans geraakt door operationele tegenvallers, stijgende kosten en externe problemen zoals netcongestie. Doordat het stroomnet vol zit, moeten de elektrische bussen veel verder rijden om op te laden. Het huidige contract met EBS stopt nu halverwege 2029 en tot die tijd blijft het busvervoer gegarandeerd. Gelderland gaat de komende periode benutten om een nieuwe vervoerder te zoeken voor de eigen concessie op de Noord-Veluwe en rond Apeldoorn.

Tom en Dick en Bloody Mary. Alweer uit het jaar 1969. Ja, ik had net een berichtje over de voedselbank dat de gemeente de subsidie wil terugdraaien. Maar ook een positief berichtje over de voedselbanken. Want bij de Plus supermarkt in Elburg, Oldebroek en Wezep kunnen in de week tegen de armoede, die is deze week van 12 tot en met 18 oktober, levensmiddelen worden gedoneerd aan de voedselbank Elburg-Oldebroek. Het winkelend publiek kan een kaartje of kaartjes pakken met erop een product afgebeeld en die laten scannen, oftewel afrekenen bij de kassa. Een kleine gift, zoals bijvoorbeeld een rol beschuit, of een grotere uitgave, zoals een totaalpakket van alle kaartjes samen voor een bedrag van €4,99, worden allebei op prijs gesteld. 17 oktober is de Werelddag tegen het Verzet tegen Armoede. Je kunt direct helpen door één of meerdere kaartjes te laten scannen. Of zelf bij de zelfscan kan dat natuurlijk ook, hè. Bij de Plus in Elburg, Oldebroek en Wezep. In Elburg hebben we geen zelfscan. Andere supermarkten weet ik trouwens niet. Zal ongetwijfeld, hoor. Voedselbank heeft altijd behoefte aan producten om de armste mensen wekelijks van voedsel te voorzien. De Voedselbank hoopt van harte dat de klanten van de Plus ruimhartig meedoen om mooie opbrengsten te realiseren. De Voedselbank dankt alvast de gullegevers voor hun donatie. Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket mag men als alleenstaande na aftrek van de vaste lasten zoals huur, gas, water, licht, verzekeringen niet meer dan €335 per maand overhouden. En voor elk gezinslid komt er €125 bij. En wil je nou meer weten over de Voedselbank Elburg-Oldebroek, kijk dan op www.voedselbankelburgoldebroek.nl. www.voedselbankelburgoldebroek.nl.

You made me feel alive.

George Baker. Met zijn George Baker Selection en Dear en ja, ik was gisteren zaterdag aan het scrollen in de lijst met allemaal nummers. Toen zag ik George Baker staan. Wat heeft die man een hits gemaakt, hè? Ongelooflijk. Ik dacht, deze hebben we een tijd niet meer gehoord. Dear Anne. Vaak is het, uit de bekende nummers van hem. Hè? Una Paloma Blanca en dat soort dingen. Ik las op de website van RTL Nieuws nog een leuk bericht. Het leek voor de koninklijke marechaussee te mooi en waar te zijn. Het verhaal van een man uit Litouwen die op een parkeerplaats dronken in slaap was gevallen en vertelde dat hij zojuist de jackpot had gewonnen in het casino. €24.150 werden daarom meegenomen uit zijn kofferbak. Wat blijkt? De man was wel degelijk winnaar van de jackpot. In de nacht van donderdag op vrijdag, was een keer vorige maand, zagen medewerkers van de marechaussee op een parkeerplaats in Venlo een Belgische auto staan met de lampen en de motor nog aan. Op de bestuurdersstoel zat een man, was te lezen op de Instagrampagina van de marechaussee. Hij zat ver voorovergebogen met zijn hoofd op de armsteun en zijn voorhoofd in een bakje met eten. Na meerdere keren stevig op het raam te hebben geklopt, werd de man wakker. Al snel bleek waarom de man zo diep in slaap was gevallen. Hij stond de collega's van de marechaussee stom dronken te woord. Toen de man uit Litouwen zijn ID-kaart pakte, zag de medewerker heel veel biljetten van €100 zitten. De man verklaarde dat als hij juist uit het casino kwam, daar enkele duizenden euro's had gewonnen en vervolgens op de parkeerplaats behoorlijk dronken was geworden. De blaastest bevestigde het laatste gedeelte van zijn verhaal. Hij kreeg vanwege het promillage een rijverbod van 12 uur opgelegd. Maar het andere deel van zijn verklaring vonden de medewerkers van de marechaussee twijfelachtig, ondanks het tonen van zijn casinokaart. Het geld werd daarom in beslag genomen en de man werd meegenomen naar het bureau. Daar werd het geld geteld. Het bleek om €24.150 te gaan. De man kreeg te horen dat hij 30 dagen de tijd had om aan te tonen dat hij het geld op rechtmatige wijze had verkregen. Het geld werd vervolgens bij de marechaussee in de kluis opgeborgen. Dat heeft de man inmiddels al dus gedaan. Na onderzoek is gebleven dat de persoon het geld daadwerkelijk in het casino heeft gewonnen en daardoor op een juiste wijze het geld heeft gekregen, schrijft de marechaussee-brigade Limburg nu in een story op Instagram. De man heeft zijn geld daarom weer teruggekregen.

nou, dat ga ik wel goed maken hoor. Het zijn de laatste klanken die je wel gaat horen van Scarlett Rebben. Ja, straks Egbert. Met live verslag uit Australië van de WK Gravel. En nog gasten over de e-waste race die wordt gehouden. Ja, Bart belde me net. Hij zei, ah joh, ik heb morgen zo verschrikkelijk druk. Ga jij mij morgen invallen tussen 9 en 12? Nou, met alle plezier. Plezier, Bart. Ja, ik laat nog een stukje Cats horen. Doet iedere maandag draait de Cats. Die praten lekker doorheen nu hoor. De laatste klanken hoor je van de Cats. En dan gaat Egbert het overnemen. Veel plezier. Wat mij betreft ga ik tot morgenochtend 9 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartje staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging door een ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken is de rechterrijstrook dicht en heb je 35 minuten tijdsverlies. Je kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En dit gaat naar verwachting tot 10:45 vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 20.

0: 0229-90800.
1: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: 105.5. Dit is Blue FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Ja, maandagmorgen, dan ben ik weer blij, want het weekend is voorbij. Nou, een beetje een rare tekst moet ik zeggen, want iedereen is altijd blij dat hij juist een weekend heeft. Maar ik kan er wel iets bij voorstellen, want voor mij is maandag ook weer de mooiste dag van de week. Dus het kan gebeuren dat je daar heel veel plezier in hebt natuurlijk aan je werk of je hobby of wat je ook maar doet. In ieder geval, goedemorgen luisteraars, welkom in het programma De Derde Helft, oftewel sportprogramma van Lou Media, Lou FM. Het is vandaag inderdaad maandagmorgen, het is 12 oktober. Oktober alweer en de tijd is 11:11, zie ik. En dat betekent dat we een uurtje sport hebben. Nou, in dat uur, wat hebben we dan? We hebben natuurlijk straks ook nog middagmatinee met EB. Misschien ook daar sport in. Tenminste, weet ik haast wel zeker. Want er komt ook nog iemand van de wielrennenploeg. Maar we hebben sowieso wielrennen vandaag ook hoog in het vaandel staan. Oftewel op het programma. En we gaan straks proberen rond de klok van 11:30 richting Australië te gaan. Met een verslaggever te plekken bij de Nederlandse ploeg WK Wielrennen Gravel is dat. Nou, we gaan dat eens even bekijken of dat gaat lukken. De verbinding zal moeilijk worden, dus mocht het niet lukken, nou, dan is het helaas, dan is het zo. Maar daar gaan we nog aan hebben, nog een herkansing om 12:30 nog even te praten met Maarten Junte. En Maarten is de man van de Shimano ploeg, oftewel wielrennen kennen alle tijden. En die gaan we dan even bijpraten over het WK gebeuren in aan de onderkant hier van de aarde, oftewel tegenovergestelde van Nederland. In Australië, daar vinden zich de wereldkampioenschappen gravel plaats. En dat is 10 en 11 oktober geweest, oftewel afgelopen weekend. Dus we proberen daar contact te krijgen met de verslaggever te plaatsen die ik zelf met de wielenploeg of de groe of de wielenploeg moet ik zeggen. Die heb ik weggebracht naar Schiphol. En die hebben zich vorige week gemeld daar in Australië. Dus ja, persoonlijk ken ik die mensen dan goed. En het is wel leuk om even nog natuurlijk het verslag te doen. En zeker naar het succesvolle gebeuren van Marianne Vos. Maar goed, dat is allemaal straks. We gaan eerst natuurlijk het voetbal doen. Voetbal in de regio. Voetbal eredivisie hebben we natuurlijk ook allemaal. En Formule 1 race. Ook daar hebben we van alles over te vertellen. Want als het goed is, zit Rini in het buitenland. En of dat gaat lukken met hem, dat waarschijnlijk niet. Dus dat betekent dat we ook daar even een wijziging inbrengen. En we hebben in het tweede uur nog een groep van de octaafleerlingen die meedoen aan een inzamelingsactie voor elektronische apparatuur. Die komen hier in de studio rond de klok van 11:30. Dus het is weer een super druk programma. Dus de lunch zal er bij mij betreft wel inschieten. Ik heb net even snel een broodje genomen. Dat betekent niet dat u dat niet hoeft te doen. U kunt gewoon gezellig blijven luisteren naar de radio met een broodje erbij. En dan komt alles natuurlijk helemaal dik in orde. Maar we gaan zo beginnen met het voetbal in de regio.

Ja, dat zijn mooie ouderwetse tunen van de spelers die het veld opkomen. En dat was vroeger altijd het geval met die grote luidsprekers hier natuurlijk ook in de regio en zeker ook in Elburg. We gaan het er even bij pakken. Noord-Veluwe Sports, dat is natuurlijk afgelopen zaterdag het sportprogramma van Lou en Loco FM. Hier altijd op de zaterdagmiddag tussen 2 en tegenwoordig is het 6. Maar normaal officieel is het van 2 tot 5. En als er meer sport is, is het tot 6. En hoe lang als dat duurt en wanneer, weet ik niet. Maar in ieder geval het gezamenprogramma Noord Veluwe Sport. En natuurlijk onder de grote auspiciën van Gerrit-Jan Mulder. Die heeft het allemaal weer voor elkaar gemaakt. En ook hier de lijst voor me klaargelegd. Goed, en daar gaan we al mee beginnen. Want het kan zijn dat we moeten overschakelen naar Australië. En dat we ook de Formule 1 nog moeten pakken in het uur. Dat is allemaal nog niet bekend. Dat is ook het leuke van live, natuurlijk live radio. Dan weet je niet wat er gebeurt allemaal. Sorry. Quick 20 tegen Wezep, dat is dus de vierde klasse, die kent dat wel tegenwoordig. Had een 1-0 voorsprong, maar uiteindelijk werd dat 1-1. De wedstrijd begon om 3 uur. Dan Rauwveen, Ovios, oftewel Ovios moest uit. Hele spannende wedstrijd. Toevallig was ik onderweg in de auto en toen had ik ook natuurlijk uiteraard de Luan. Maar ook het sportgebeuren en dat was echt super spannend. Een mooi verslag ook daar. En dat werd echt een hele spannende wedstrijd. En het was een genot om te horen hoe enthousiast iedereen was. En zeker de verslaggever Jan van der Bos. Ovios stond eerst achter met 1-0. Toen werd het 2-0 zelfs. Dus het was een beetje dramatisch. Maar uiteindelijk werd het toch 2-1 en 2-2 en uiteindelijk 3-3 zelfs. En toen ging Ovios nog een beetje gas geven erbij. Toen werd het 4-3. Het was het al heel spannend of dat zo zou blijven. Maar uiteindelijk werd de laatste minuut toch nog 3-5. Oftewel een mooie, hele mooie overwinning van Ovios. 5-3. Mooi verslag ook en spannend om te horen. In ieder geval een mooie overwinning. Ovios uit tegen Rauwveen en het won met 5-3. Dan hebben we Dorenspijk, wat het heel goed deed, kan ik beter zeggen. Want dat stond bovenaan vorige week nog. En die waren helemaal enthousiast. Ook die Dorenspijkers thuiswedstrijd, dus dat moest groot feest worden. Maar het werd een teleurstelling, want het was al heel snel 1-0, 2-0 en 3-0. Uiteindelijk is de wedstrijd, hebben Dorenspijk nog gescoord. En ook Hattuijm, want Dorenspijk moest tegen Hattuijm. En dat werd 1-4. Jammer voor Dorenspijk, was lekker bezig. Misschien krijgen ze nu mentaal even een tikkie. Maar ja, moeten maar weer inhouden. Want uiteindelijk zal dat ook wel weer goed komen daar. Dan het harde thuis. Dat had ook hoge verwachtingen tegen Bikwik. 28, maar dat verloor met 1-0 thuis van Bikwik. Dus dat was ook teleurstellend op het harde. V-Show, dat deed het wel goed. Dat was ook een heel spannend programma. Of spannende uitzending, verslag moet ik zeggen. En dan natuurlijk van onze vrienden daar uit Oosterwolde. En die Oosterwolde moest thuis tegen Zalk. En ook daar werd de spanning opgebouwd. Maar uiteindelijk, dat was alleen een doelpuntenverstijging, kan ik beter zeggen. Want het werd 1-0, 2-0, 3-0. En uiteindelijk werd het 3-1 zelfs nog voor Zalk. Als een goed makertje. Maar in ieder geval, het was een mooie wedstrijd om aan te horen. En natuurlijk ook voor het publiek om te zien. En zeker een goede overwinning voor Feestje thuis. EEC dan thuis. Ook hoge verwachtingen. Moest tegen het Wapenveld. En dat was ook een spannende wedstrijd. Mooi om mee te luisteren ook. En ook daar een doelpunt verstijgen. Gelukkig voor EEC. 1-0, 2-0, 3-0 en uiteindelijk 4-0 overwinning. Mooie overwinning daar. Hier dus moet ik zeggen in Elburg bij de sportclub Elburg Sportclub. De wedstrijd begon niet om 2:30, maar om 2:45. Mooi verslag ook. Goed gedaan. En zeker de moeite waard om even daarbij geweest te zijn. Dat zal ook wel gelukkig zijn, want er zijn nog wel het publiek, heb ik begrepen. Dan Wittum tegen Noord-Veluwe Boys. Er was geen verslag van, maar dat werd een 3-0 einduitslag. Dat waren even de regio belangrijkste wedstrijden. Want er werd natuurlijk heel veel gespeeld in de regio met grotere of met meerdere teams en meerdere plaatsen. Alleen wij hebben hier het verslag van de regio voetbalploegen, zeg maar, hier die door de Noord-Veluwe Sport worden uitgezonden. En dat zeg ik met alle verslaggevers die hier te plaatsen zijn. En natuurlijk Gert-Jan Mulder vanuit de studio. Gert-Jan, bedankt weer voor de info. En zeker een mooi gedaan allemaal. En dat is heel fijn dat we dan de boel hier dik voor elkaar show hebben. Hoef ik het niet allemaal na te zoeken. Mooi. Goed. We gaan nog even wat muziek draaien en dan gaan we proberen zometeen even kijken op de klok of dat gaat lukken in Australië. Anders gaan we even naar de Eredivisie.

0: Ja, dat was een nummer van Love. Maar dat zingen over Mexico. Maar we gaan niet naar Mexico. We gaan naar Australië. Het is even moeilijk wat verbinding betreft. Want ik kan het niet via de centrale krijgen. Dus we moeten even provisorisch een oplossing doen. Maar als het goed is, gaat het lukken. Tenminste, hoop ik wel. En als het goed is, hebben we van de Nederlandse ploeg het WK Gravel. Hebben we het over wielrennen. Bas Westerbos aan de lijn. Bas, goeiedag.
1: Hey, Egbert.
0: Ja, je hoort mij.
1: Yes.
0: Oké. Okay. Nou, we moeten even zo. Ik hoop...
1: We gaan even het geluid nog beter doen. Zo.
0: Oké. Okay. Ik hoop dat de luisteraars het ook op deze manier kunnen volgen. Maar in ieder geval blij dat we even aan de lijn hebben. Want jij zit in Australië.
1: Ik zit inderdaad aan de zuidwestkust van Australië.
0: Ja, en je bent niet op vakantie, hè?
1: Nee.
0: Even voor de luisteraars. Jij bent mee met de Nederlandse ploeg of de Nederlandse delegatie voor het WK wielrennen Gravel.
1: Dat is juist.
0: Ja.
1: WK Gravel is een hele nieuwe vorm binnen het wielrennen, zeg maar. En het is de 5e keer dat het georganiseerd is. En gelijk de 5e keer een heel eind weg. Maar wel mooi.
0: Ja. Even voor de luisteraars, wat is het verschil tussen gravel, gewoon wielrennen, mountainbike en ja, je hebt nog veel meer disciplines, maar wat is hier nieuw aan of wat is het grote verschil?
1: Nou, het lijkt het meest op het normale wielrennen wat nou, bijvoorbeeld de Amstel Gold Race, alleen de ondergrond is anders. Maar... Dus de wielrenners rijden op gravel ondergrond. Maar wel in een peloton, zeg maar. Dus niet zoals het veldrijden, waarbij ze 10 keer een rondje moeten rijden. Is het hier gewoon vergelijkbaar met de Amstel Gold Race of een Luik-Bastenaken-Luik. En dan in een bepaalde, heel vaak midden in de natuur. Met zachte ondergrond, geen asfalt, liefst zo min mogelijk. Ja, dat geeft hele heroïsche gevechten. Want het is ontzettend moeilijk om op gravel in ieder geval in de benen te blijven. En ja, dat zie je ook af en aan glijden renners onderuit. En het is wel fascinerend om te zien.
0: Ja.
1: Maar het is een hele mooie discipline. Ook super populair. Wordt ook steeds meer gravel fietsen verkocht.
0: Oh.
1: Dat zie je ook gewoon nu met de lokale fietsenmakers. Gravelen is echt enorm in opkomst. En dat wordt op die manier ook door Nederland flink omarmd. Ja.
0: Ja, maar eigenlijk even nog terug, Bas. Jij zegt van... Ja, nieuwe discipline en ze rijden dan op gravel. Nou, iedereen weet wel zo'n beetje wat gravel is, want dan kun je ook op tennissen. Maar ja, je ligt dan heel snel natuurlijk onderuit als je niet de goede banden hebt en discipline. Maar waarom verzint iemand dat? Want ik bedoel, dat heeft er totaal geen zin als je van tevoren al weet dat het heel gevaarlijk is met de gravel dat je onderuit gaat. Je kunt dan net zo goed op ijs gaan wielrennen of zo.
1: Ja, nee, ik snap dat je dat zegt. Het is overgekomen vanuit de Verenigde Staten. En dat ook wel, denk ik, bij gebrek aan goede omstandigheden voor het normale wielrennen.
0: Okay.
1: Dus hele drukke wegen, geen mooie wegen. En toen hebben ze bedacht van, als we nou eens andere banden op de wielrenfiets doen en we gaan juist de binnenlanden in, waar geen asfalt meer is, is het dan nog steeds leuk? En het antwoord is duidelijk ja.
0: Okay.
1: Want er zijn ontzettend veel, ook Nederlanders, die dat soort plekken opzoeken om daar eigenlijk de oneindigheid van de natuur in te kunnen gaan. Kilometers te fietsen zonder dat je een auto tegenkomt. Dat is de charme van het gravelen.
0: Ja, ja.
1: En dat gaat je gewoon niet lukken als je de weg moet delen met andere weggebruikers.
0: Nee.
1: Om dat gevoel te krijgen, zeg maar. Ja. Ja.
0: Oh, dus het is eigenlijk...
1: Ik zeg wel van het is heel gevaarlijk, maar het is met name als je het echt onder raceomstandigheden doet. Echt maximaal wat ze aan kunnen, dan wordt het best wel link. Maar gewoon voor de liefhebber is het net zo gevaarlijk als mountainbiken. Gewoon zorgen dat je niet te gek doet. Dan is het gewoon helemaal prima.
0: Ja. Nou, dus het is een beetje historisch gegroeid. Of per ongeluk, zeg maar. En er toch een mooie topsport van gemaakt. Jij bent daar met de Nederlandse ploeg. Kun je misschien even uitleggen wie daar mee rijden dan? Hè? Want jij zit in een team, zeg maar, als begeleiders en organisatie. Wat zijn de mannen? Laten we even bij de mannen beginnen.
1: Nou, dat zijn voor de mensen niet de meest bekende namen. Gravel is toch wel een aparte scene, om zo te zeggen. Dus de echte profielrenners, zoals we kennen allemaal, Mathieu van der Poel, die heeft vorig jaar toevallig wel meegedaan. En 2 jaar geleden ook, toen werd hij ook wereldkampioen.
0: Mm-hmm.
1: Maar de concurrentie zit vanuit de gravel scene zelf. Er zijn gewoon niet van die bekende namen. En als je kijkt naar de Nederlandse mannen. Nou, onze beste Nederlander was bijvoorbeeld Peter Schulting. Ja, wie is dat? Nou, die heeft gewoon op wielrennen gezien. Ja, is gewoon niet zo heel bekend. Maar in Greffelen doet hij het hartstikke goed.
0: Ja, ja.
1: En dan wordt hij tiende van de wereld. Dus daar waren wij heel positief door verrast.
0: Ja.
1: Hadden we niet verwacht dat hij het zo goed zou doen.
0: Ik zie zijn naam er niet bij staan. Ik heb even de namen erbij gebakken. Ik zie hier Narengras, Ottema en Matthijs Lohman.
1: Ja, ja. En daar staat de beste er dus niet bij. En dat is Peter Schulting. Want die was tiende.
0: Oh,
1: Matthijs Lohman was vijftiende. Die zat er wel redelijk kort achter. Maar Peter was tiende. Die zat in de eerste kopgroep. Die heeft eigenlijk de hele wedstrijd met drie mensen vooruit gereden. En pas toen de grote motoren eigenlijk achter hem aan gingen om hem terug te halen, toen waren ze nog met zeven, waar de latere winnaar ook in zat. Toen pikten ze Peter en zijn twee kompanen op en Peter was de enige die nog aan kon haken.
0: Oh, okay.
1: Dus dat was echt totaal onverwacht. Hij had een supersterke dag, pikte gelijk weer in en hoefde niet meer te lossen en kwam als tien over de finish. Dus dat deed hij hartstikke goed.
0: Ja, dit is dus volgens jou een goede prestatie, maar ja, wij zijn gewend.
1: Ja,
0: dat
1: is een hele goede prestatie.
0: Wij zijn normaal gewend de Nederlanders op het podium.
1: Nou, dan moeten we even schakelen naar de dames.
0: Ja, dat is een goede link naar de dames toe.
1: Ja, want daar staat wel een hele bekende naam op de nummer 1 positie. Wereldkampioen Marianne Vos. Marianne Vos, de veelvraagde onder bij het dameswielrennen. Die heeft al zo ongelooflijk veel gewonnen. In het veldrijden, in het wielrennen. Die heeft Olympische medailles. Die heeft wereldkampioen truien. En nu heeft ze voor de tweede keer het wereldkampioenschap Greffelen gewonnen. Ja, ze is inmiddels 39. Dus toch wel onwijs knap dat je zo professioneel kan blijven in je sport. En daar waar je start eigenlijk altijd meedoet voor de prijzen. Dus dat was heel mooi. En nummer 3 was ook een Nederlandse.
0: Ja, en wie was dat?
1: Larissa, die deed het ook heel goed. Dat is de echte Greffelaarster.
0: Larissa Hartog.
1: Dat klopt. Ja, dat is het enige wat zij doet. Ze gaat ook de hele wereld over met het greffelen. En hier wordt ze dan derde tegen, eigenlijk boven verwachting. Heel knap. Ja.
0: Ja. Ik lees er nog een paar namen bij staan. Neefjes, Wendy Oosterwoud, Senne, Gerike Schreurs. Waarom zijn er zeg maar 6, 7 vrouwen terwijl er maar 3 of 4 mannen meedoen? Of wie bepaalt dat? Bepalen jullie dat zelf?
1: Nee, bij de mannen deden er ook wel wat 15 mee bij de elite.
0: Die staan niet op de lijst.
1: Kijk, je moet het wel zo zien. Dus je kan je plaatsen voor het wereldkampioenschap Greffelen door eigenlijk wedstrijden te kiezen waar je in de buurt. En zit je bij de beste 20%, dan krijg je een ticket voor de wereldkampioenschappen.
0: Ja, ja.
1: Maar niet iedereen neemt ook echt de moeite om hierheen te reizen. Dat is natuurlijk, het heeft heel veel. het is nogal een reis, zeg maar, om hier te komen.
0: Ja, ja.
1: En de Nederlandse Wielerbond van KNWU heeft het wel helemaal gefaciliteerd. Als zijnde, er is een staf beschikbaar, er is een plek waar je kan verblijven. Maar eigenlijk moet je het voor de rest moet je allemaal zelf regelen. Nou, en dan zie je dat. De renners die dan bij een ploeg zitten, waarbij de ploeg zeg maar meebetaalt, die komen wel over. Maar degene die het echt helemaal het eigen zak moet betalen, ja, de helft haakt gewoon af. Anders hadden we, als het bijvoorbeeld volgend jaar is het in Frankrijk, ja, dan verwachten we gewoon veel meer mensen uit Nederland aan de start.
0: Ja.
1: En bij de dames, die hebben dat wel beter voor elkaar. Dus die krijgen dat betaald. En die zijn er dan in grotere getalen.
0: Ja. Je kan zeggen, alles betaald, alles geregeld. Jij bent met de staf van het Nederlandse team, zeg maar. Ik mocht jullie zelf nog wegbrengen, Schiphol. Een hele eer dat ik de hele staf mocht wegbrengen. En rijden zelfs. Niemand snapte waarvan, ik ook niet. Maar goed, ik werd gevraagd, hartstikke mooi. Dan een wereldbestaan. Hebben jullie dan met zo'n team ook een gigantisch feest? Of hoe gaat dat in zo'n Nederlands kamp?
1: Ja, we hebben gisteravond heel mooi afgesloten. Je moet je wel voorstellen, het is echt midden in de natuur. Het is echt omringd door de Outback van Australië. Dus er zijn geen kroegen, discotheken waar je heen kan. Dus we hebben zelf maar een groot kampvuur gebouwd, barbecue geregeld. En genoeg koud bier en alle lekkere dingen. En iedereen die iets van betrokkenheid had bij het Nederlandse team was uitgenodigd. En we hebben een leuke avond gehad met z'n allen. Dus. Nou, nee, dat was weer heel mooi.
0: Allemaal goed geslaagd. Ja. Goed, we gaan het zo even afronden.
1: Ja, één sluier op het feest. Het is de Gerike die je in het begin al noemde. Die is heel hard gevallen.
0: Oh.
1: En met echt ja, diverse breuken. Onder andere nek en rug.
0: Niet best.
1: Dus dat is echt niet fijn. Gelukkig hadden wij ook een Nederlandse arts was aanwezig vanuit de KMU. Die heeft het allemaal heel goed kunnen begeleiden. Dus ze is vanmorgen geopereerd. Die zal echt de komende weken in Australië moeten blijven om aan te sterken. Dus dat was wel een domper op het feest, zeg maar.
0: Dat snap ik, ja. Goed afgelopen wat betreft dat ze dat heel snel konden, zeg maar, erbij konden zijn, de medische team. Voor de luisteraars, wij bellen nu rechtstreeks met Australië en we hebben geen verbinding via de centrale, vandaar dat het even via WhatsApp moet. Maar goed, het is volgens mij wel te horen, dus we zijn hier al even blij dat je jou konden aan de lijn konden krijgen, midden daar in de Rimboe. Hoe zit het nu, want het is een wedstrijd van vrijdag en zaterdag, of nee, ik zeg zaterdag, zondag, weet ik veel, maar in ieder geval van het weekend. Iedereen gaat weer huis. Moet ik jullie weer ophalen of ga je nog op vakantie?
1: Ik heb nu nog een paar dagen vrij om hier wat dingen te bekijken.
0: Ja, oké.
1: En de staf is helemaal uit elkaar gegaan. Dus eentje die heeft gebruikt als de start van zijn eigen vakantie.
0: Mm-hmm.
1: De ander die gaat ook nog een week hier rondtrekken. Weer eentje, Wilbert, die bij jou ook bij ons in Duitsland, die gaat door naar Shanghai, naar de WK op de baan.
0: Ja.
1: En ik vertrek vrijdag weer naar Elburg. Oh, ja.
0: Oké, hartstikke. Ja, inderdaad.
1: Als het goed is, hoef je me niet op te aanleggen.
0: Nee, oké. Okay. Nou, mocht dat nodig wezen, ja, ik ga niet helemaal naar Australië, maar Schiphol is nog voor mij te doen en ik rijd er toch vaak langs. Dus mocht het niet lukken, kun je me altijd even bellen, Bas.
1: Ga ik doen.
0: Okay.
1: Komt goed.
0: Bas, super bedankt dat je hier een verslag zou kunnen doen of kan doen in het programma van de sport van Lou FM natuurlijk. Heel blij dat het toch nog even gelukt is en blij het te horen. Het is trouwens daar een uurtje of acht vroeger of later?
1: Nee, het is 6 uur later. Het is nu 6:50 s'avonds.
0: Oh,
1: dus bijna avond.
0: Je gaat zo aan het
1: schemer komt er al in.
0: Ja, je gaat zo aan het avondeten beginnen.
1: Juist. Okay. Ja, even een mooie plek zoeken.
0: Ja, en dan op de kangaroo, hup, het café in.
1: Nou, die kangaroes, daar zijn er wel eens allemaal veel van hier. Dat is echt niet te geloven. Ja, heel mooi.
0: Okay. Nou, nogmaals Bas, super bedankt. Ik hou het niet langer op en wij gaan ook door in het programma. En we spreken elkaar gauw weer en fijne dagen
1: Succes
0: nog.
1: Succes met de show.
0: Dankjewel.
1: Yo, bedankt. Dag, hoi.
0: Ja, dat was Bas Westbos van de Nederlandse ploeg. Die de WK Gravel in Australië beleven.

0: loesport.nl.
1: Ja, loesport.nl, inderdaad. Ik moest even wat schakelen hier, want anders komen we in tijdnood. En zoals je net hebt begrepen, we gaan natuurlijk ook eerst nog eens even naar de voetbal. En de voetbal, dat betekent dat we dus dat even van de eredivisie erbij pakken. Want we hebben natuurlijk net een dingetje gehad. Wedstrijden van de regio, of in de regio moet ik zeggen. Dus vandaar dat we nu even gaan naar de eredivisie.
0: Loesport.nl, rondje langs de velden.
1: Ja, rondje langs de velden, speelronde 8. En dat zijn de uitslagen van de eredivisie afgelopen weekend. Waar, vorige week was het Nederlands elftal aan de beurt in de Nation League. En nu wordt er weer lekker gespeeld op de velden in Nederland. En nou, dat is de wedstrijden begonnen natuurlijk zoals meestal vrijdag en dan hebben we zaterdag en de zondag. En dat was ook afgelopen weekend. PSV kreeg de Heerenveen op visite. Heerenveen dat speelt middelmatig. Soms goed, soms minder goed. Er zit niet veel structuur in, maar in ieder geval soms lukt het nog wel eens. Maar tegen PSV thuis, ja, heb ik altijd gezegd, PSV thuis altijd lastig. En zeker in dit geval. En ze won ook met 2-0. De Ahead Eagles dan thuis, hoge verwachtingen. Ahead Eagles, dat is natuurlijk een aanvallende ploeg. En thuis wilde nog wel eens wat spektakel gebeuren. En dat was het ook. Het was een zeker spektakel. Mooi om te zien ook. Echt een super mooie wedstrijd. En echt spannend. Want ze stonden eerst al 1-0 achter. En uiteindelijk werd het Ahead Eagles 1-1. Daarnaast scoort Zonneveld voor de tweede keer. En die werd 2-1. Stonden ze voor. En hier had er weer zin in. Maar er kwam Sparta op een 2-2 gelijkspel. En toen was het een beetje droevig. Alleen in de 75e minuut. Toen werd het weer 3-2 verkoord. En ze denken, nou, dit is kattenbakkie. We hebben het gehaald. Het was spannend en moeilijk. Maar uiteindelijk staat het 3-2. Maar in de 84e minuut werd het toch weer 3-3 voor de Spartanen. Die scoorden. En dat was ook de uitslag. 3-3. Echt een hele mooie wedstrijd. Een echte officiële kraker, kan ik wel zeggen. Je staat op het puntje van de stoel als je de uitslag niet wist. En mooi om te zien. Verkoord natuurlijk minder. Teleurstellend. Want die hadden wel verwacht de puntjes mee thuis te houden. Maar dat is niet gelukt. 3-3. Feyenoord dan thuis. Ja, ik wil niet zeggen makkie. Feyenoord staat natuurlijk altijd met 12 man in het veld als ze thuis moeten voetballen. Want het legioen, dat staat natuurlijk achter het stadion, trilt gewoon als ze komen uit de catacombe komen. En dan moet je als speler wel hele goede, sterke schoenen hebben en benen om dat te kunnen tegenhouden. Is ook niet gelukt bij AZ. AZ die de laatste tijd heel goed speelt, maar toch het niet kon winnen van AZ of van Feyenoord. En Feyenoord won dus met 2-0 thuis van AZ. Fortuna Sittard, dat ging ook goed te beginnen met een 1-0 voorsprong al in de 9e minuut. Maar uiteindelijk kwam Twente toch nog langs zij. En dat was ook de einduitslag 1-1. NEC uit tegen Ajax, oftewel Ajax thuis. Ook veel verwachtingen daar voor het thuispubliek. Vooral in de 7e minuut al, want dan was het al 1-0. En hier ging er eens even voor zitten. Het zal wel een nulletje of 5, 6, 7, 8, 9, 10 worden. Maar dat werd het niet. Kansen genoeg, maar ze maakten het weer niet af. En ook de verdediging niet echt best. En vandaar dat NEC toch nog langs zij kon. Eindeslag 1-1. Teleurstellend voor Ajax. Zeker wat puntenverlies. Dan Utrecht, dat heeft al een tijd moeilijk. Heeft het heel moeilijk zelfs. De trainer ook. Ik denk als hij nog 1 keer of 2 keer verliest, dan kan hij gewoon lekker weg. En dan kan Rui Jans weer terugkomen. Maar dat was niet het geval in dit geval. Hij liep ook volgens mij nog een ereronde. Want Utrecht won met 3-1 van Willem II. Ook een mooie wedstrijd om te zien. Mooi, prachtige doelpunt ook zelfs. En Utrecht, iedereen was weer blij. Van Zeumeren natuurlijk ook helemaal weer gelukkig. Dat is de eigenaar ervan. En de trainer zeker. Want die liep wel een beetje op de hoge hakken daar door het veld. Want denk je, als dit niet gaat lukken, dan moet ik misschien verdwijnen. Nou, dat zat er wel waarschijnlijk ook in. Maar dat hoeft dus nu niet. Utrecht, mooie overwinning 3-1. Telstar ADO Den Haag, dat werd een 2-2. En dan PEC Zwolle thuis tegen Cambuur. PEC, wat de laatste tijd slecht voetbal. Heel slecht zelfs. Lijkt wel een beetje amateurvoetbal. En hoe ze het daar allemaal voor elkaar hebben, weet ik niet. Maar het is in ieder geval niet goed. Ik denk dat ze terug moeten naar de basis van jongens. Mouw opstropen, gas geven. En verder niet zeuren. Cambuur dus op visite en Cambuur won met 1-0. Oftewel PEC Zwolle Cambuur 0-1. Dan Excelsior Groningen. Excelsior, dat was van tevoren te verwachten. Van nou, we krijgen Groningen op visite. Wat op dat moment op dat moment, die speelt de laatste tijd heel erg goed, moet ik zeggen. Er stond 1-0 achter in de 7e minuut. En toen denk ik, nou, het gaat gebeuren. Maar uiteindelijk maakte toch Excelsior 1-1 nog in de 6000 minuut. En toen was het gebeurd. Want toen dachten ze van nou, dit gaan we nog ook misschien nog wel redden. Alleen toen ging Groningen even gas geven. En toen werd het 2-1, 3-1, 4-1 en zelfs nog 5-1. Terwijl het hier in de krant 1-4 staat. Ik weet dat het 1-5 is geworden. Mooie overwinning van Groningen. Nou, dat waren de uitslagen. Feyenoord staat bovenaan. PSV 2, 3 AZ en 4 FC Twente. En Ajax op de vijfde positie.

De Airbubbles die zingen I Drive No Racing Car, maar dat is ook het geval natuurlijk, want Bas die zit er met de wielenploeg in Australië. Daar hadden we net aan de lijn, heel mooi natuurlijk, dat we dat ook live in de uitzending kunnen hebben hier. En onze connecties, en dat is natuurlijk ook met de autosport. Normaal Rini, die is onze verslaggever op dat gebied, maar ik kreeg een bericht dat hij in Curaçao is en dat hij waarschijnlijk nu nog ligt te slapen een paar uurtjes terug. Dus hij zou wel midden in de nacht wezen, dame. In ieder geval, we pakken het er even bij nu alvast, omdat we een heel druk programma hebben. Vooral in middagmatinee ook met EB, met gasten. En ja, ja het is te weinig tijd in ieder geval. Dus vandaar even snel pakken we de Formule 1. Iedereen die dat gezien heeft, je hebt natuurlijk ook ontzettend kunnen genieten. Want het was weer ouderwets dominant. Oftewel, Max Verstappen, die was weer heer en meester. In Singapore zet hij een vinkje achter de ene race die hij nog niet heeft gewonnen. Zijn bingo-kaart is nagenoeg vol, maar het stopt niet bij deze opleving. Dat is de tekst die erbij staat. Ja, dat is ook zo natuurlijk. En Max zegt zelf, het gaat natuurlijk wel lekker zo. Ja, het gaat ook zo. Het was natuurlijk een best spannende wedstrijd. Vooral het geval dat niet alleen dat het overdag was. Nee, het was helemaal niet. Het was midden in de nacht, moet ik zeggen. Een nachtwedstrijd, oftewel bij licht gereden. En in de box natuurlijk met helemaal een soort straatcircuit aangelegd met allemaal vangrails. Heel gevaarlijk. En dan op de millimeter nauwkeurig jagen ze daar de bochten door met 300 km per uur. Onvoorstelbaar. Maar dat is natuurlijk niet alleen Verstappen. Dat doen al die gasten daar. Regenbuien. En ook hier weer, net zoals vorige week, de beslissingen. Regenbuien, regenbanden, geen regenbanden, slicks, mediums, noem maar op. In- en uitrijden. Nou, dat waren ook allemaal toestanden die ook in deze Formule 1, of tenminste de Grand Prix van Singapore, mooi maakten. En uiteindelijk een hele sterke winnaar in de sprintrace. Was hij natuurlijk al pole position en eerste geworden. En nu was het hetzelfde geval met de race zelf. En de race zelf stond natuurlijk pole position genoteerd. En dat is natuurlijk wel een voordeel. Alhoewel die de eerste bocht even nog iemand voorbij moest laten. Leclerc, maar dat later is dat weer allemaal goed gekomen. Einduitslag Verstappen 1. Leclerc, Ferrari 2 en Antonelli. Ja, dat vond ik ook een prestatie. Lag op een gegeven moment 7 of 8, weet ik veel. Maar haalde zich toch naar voren. En dat was een mooie wedstrijd om te zien. En daardoor wat hij nog derdes. En derdes was natuurlijk een hele goede uitslag wat punten betreft. Want hij staat zeker bovenaan. In het algemeen klassement Antonelli met 340 punten. Russell 238. Ja, Russell liet het een beetje liggen. Een beetje. Die werd negende. Dus dat is voor Antonelli goed. En Hamilton die lag derde. Maar die moest naar achteren vanwege dat hij de banden op had. En daar kon je niks aan doen. Je zag ook de snelheid eruit gaan. Goed. Antonelli zegt zelf, het werk is nog niet klaar, want hij ziet hem natuurlijk best wel richting de wereldtitel gaan. Alleen, hij is best wel nuchter daarin. Kan van alles gebeuren, dus niet prijzendag niet voor het avond is, zou ik zeggen. En even afwachten, dat is een hele goede zaak natuurlijk, dat hij dat ook op die manier bekijkt. Goed, hoe het volgende week en die week top is, weet ik niet. De vragen we dus normaal gesproken aan Rini, maar die zit zoals gezegd op Curaçao met Patricia als het goed is. En om diverse omstandigheden daar. Dat is niet helemaal vakantie, maar goed, ze zullen wel genieten van de zon. En het heeft natuurlijk andere oorzaken dat hij daar even naartoe moest. Ik weet niet of jullie luisteren, Patricia ook natuurlijk en Rini, maar in ieder geval geniet er even van. En een goede reis straks terug. En wij gaan hier een eind aan maken aan het programma. De derde helft, oftewel het sportprogramma hier bij Lou FM. En dat is van 11 tot 12. We zijn natuurlijk begonnen vanmorgen met Driesje Smit alweer in de ochtendspits en alles wat erbij hoort. Het ochtendprogramma met daarna Aad Witaar. Aad, nog bedankt voor het mooie programma en gedeelte en alles wat klaargelegd is voor mij. En wij gaan eruit voor het journaal van 12 uur en natuurlijk het reclameblokje. En dan zijn we terug bij het middagmatinee met EB.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31

dat waren de dames Maywood. Speciaal natuurlijk voor Jeroen. Jeroen, nog bedankt voor je bericht. En je weet het wel, hè? Deze, ja, zeker weten. Goed, welkom in het programma Middagmatinee met EB. Vandaag tot en met 2. Normaal gesproken ook al 2 natuurlijk. Maar in ieder geval op maandag 12 oktober zijn het al begonnen vanmorgen met het sportgedeelte. Oftewel de derde helft bij Lou FM. Met natuurlijk voetbal, regio, voetbal, eredivisie. Maar ook het mooie WK Gravel wielrennen met live verslag vanuit Australië van Bas. Onze man daar te plaatsen was mooi dat we dat even in de uitzending konden meemaken. En natuurlijk de Formule 1, die hebben we al gehad. Dat betekent dat we die niet gaan doen in de tweede gedeelte van middagmatinee. Omdat onze kenner natuurlijk Rini Wolf in Curaçao zit. Goed, nogmaals welkom. Wat hebben we wel in het programma hier in middagmatinee? Natuurlijk het nieuws. We gaan straks kijken naar het weer. Natuurlijk mooie muziek, maar ook de begroetingen van alle mensen die al een bericht gestuurd hebben. En allemaal welkom heet. En dat is het onder andere natuurlijk, zoals ik zeg, Jeroen. Maar zeker Cor de Boswachter ook en Brammetje Hollepiep. Oftewel Bram die met de benen op de bank ligt in verband met een ongelukje. En dat geldt natuurlijk ook voor Wim. Wim Junte, Wim, ook nog bedankt voor je bericht. Jack Overtrek heeft ook weer een nummer ingediend. En dat is natuurlijk de bedoeling de tweede helft straks bij het gebeuren bij Rini. Alleen Rini is niet, maar het nummer hebben we natuurlijk wel. En zeker niet vergeten de man daarbij, Gian en Dikkie, Rien en Diana natuurlijk. En ook Bettis en Malouk allemaal welkom. En natuurlijk, we zijn zometeen, of we waren net begonnen met een nummer. En dat was speciaal voor Renze van de asfaltcentrale. Want die is verjaardag. Die heeft de verjaardag vandaag. Oftewel, die is jarig. En daar was het nummer voor. De L'amour toujours. Maar we hebben nog een jarige. En dat is niemand minder dan Marianne. En wie is dan Marianne? Ja, Marianne is de vrouw van Herman Polsteen. Die kent u natuurlijk allemaal wel. Oftewel, Marianne Polsteen is vandaag jarig geworden. Ik geloof dat ze 55 jaar is geworden. Gefeliciteerd. Die zijn ook op vakantie op de Canarische Weilanden. Of ik weet niet waar ze zitten. Of in Griekenland. Maar in ieder geval allemaal gefeliciteerd. En dit nummer is speciaal voor jou. Marianne aangeboden door Herman. Die ook online is. Geniet ervan.

Ja, dat is een prachtig nummer. I Will Always Love You. En het was niet Whitney Houston, maar de zus volgens mij van haar. Want die heette Enjoy. Nou, ik heb er nooit van gehoord. Maar in ieder geval, zij zong hem ook in ieder geval goed. Een hit uit 1993. En zoals gezegd was bedoeld voor Marianne Ponstein. Die is vandaag jarig. Werd 55, heb ik begrepen. En allemaal gezellig in het mooie Griekenland. Aangeboden Herman. Herman, fantastisch dat je dat allemaal zomaar voor je vrouw doet. Ik heb er diep respect voor. En zeker kippenvel van. En als dat geen fijne vakantie wordt, dan weet ik het niet meer. Goed, we zijn vanmorgen begonnen met Studio Elburg. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Studio Elburg was daarna. Ik moet zeggen, vanmorgen met Dries Smit, zoals gewoonlijk altijd hier om 7 uur al in de ochtendspits. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag live hier bij Lou FM. En daarna was vanmorgen Studio Elburg. Aad weer daar net uit de studio, een uurtje geleden. Samen even een bakje gedronken en heeft lekkere koekjes gehaald voor bij de koffie. Want de trommel was leeg en heeft twee soorten zelfs meegenomen. Nou, dat is hartstikke fijn, lekker. Maar niet helemaal goed voor mijn suikergehalte. Dus ik moet er een beetje mee oppassen. Dus geen suiker in de koffie. Wel een lekker koekje erbij. Aad, bedankt. Tot 11 uur was dat Studio Elburg. Daarna de derde helft met het sportprogramma. Zoals gezegd, mooi live verslag vanuit Australië voor het WK Gravel wielrennen. Met Max... Mag ik ook zeggen, die hadden na. Met Bas Bredewold. Die vanuit de Nederlandse ploeg, oftewel de crew van de Nederlandse bond, die zit daar. En ik mocht ze zelf wegbrengen naar Schiphol. En ik hoef ze niet meer op te halen, hoorde ik vanmorgen. Dus, maar in ieder geval, of dat door mijn rijgedrag kwam, weet ik niet. Maar ik geloof dat de een op vakantie gaat en de ander op doorreis naar China. Dus allemaal prima. Middag matinee dan vandaag hier tot en met 2. Daarna mooie muziek tot 1:06. En dan hebben we vanavond in het programma Rob Takonis en Egbert Bos, oftewel WWW. Dan hebben we Aalt op reis, oftewel de actie natuurlijk van dat Aalt naar buitenland moet. Naar Amerika in verband zijn behandeling. Gaan we vanavond en straks nog even bijpakken. Goed allemaal, blijven luisteren naar Lou FM en we gaan zo even naar het weer. Voordat we natuurlijk overschakelen naar Maarten Junten, onze expert op het wielergebied. En die zal ons even zeker bijpraten, niet alleen de WK Gravel, maar ook wat er voor de rest allemaal nog gebeurd is.

Girls. De formatie Supertramp, het is raining again. Nou, het regent helemaal niet. Als ik het hier zo bekijk vanuit de Vrijstraat, dan schijnt het zonnetje. En of dat ook blijft, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Maar ik heb wel begrepen dat het mooie weer er weer aankomt. Oftewel, de herfst even achter ons ligt. We gaan het zeker zo even bekijken met het weer. En daarvoor hadden we drukwerk met Hey Amsterdam. Goed, zoals gezegd, we gaan even naar het weer en dan gaan we ons opmaken voor het verslag natuurlijk van het wielergebeuren. Niet alleen van wat we al gehad hebben van het WK Gravel, maar ook op het andere fronten wat het wielergebied betreft. En dan praten we natuurlijk met Maarten Junte. Goed, we gaan eens even kijken. Vandaag is het een rustige en fraaie najaarsdag. Het blijft overal droog, de zon schijnt geregeld en we hebben slechts wat sluierwolken die zo nu en dan voorkomen. Temperatuur loopt ook op van 14 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en het is zeker zacht voor de tijd van het jaar. De gebruikelijke waarden liggen rond de 14, 15 graden. Nou, dat is natuurlijk nu ook het geval, dus het is niet veel zachter. De wind is zwak tot matig en komt uit de zuidelijke richting. Vanavond dan, het westen neemt de bewolking toe en aanvankelijk blijft het droog. Pas laat in de avond, dan is hier en daar een bui te verwachten. En de neerslag die stelt ook weinig voor en het is vanavond nog altijd een 10 tot 14 graden. Nou, en dat is wat natuurlijk wel warm. Vanavond, of vannacht moet ik zeggen, over eerste wolking trekken over het zuiden en nog een lichte enkele bui over. En er is een dik wolkendek en het koelt langzaam af. Het is ook een stuk minder koud dan afgelopen nacht. Minimaal wordt 8 graden, noordoosten zelfs 14 graden aan de kust nog. De morgen, dan is het dinsdag, voor iedereen, voor mij ook natuurlijk, is het bewolkt, maar hier en daar een kleine enkele bui. Koud is het niet, want de temperaturen liggen vroeg al in de ruim in de dubbele cijfers. De wind komt uit de zuidelijke richting en neemt gedurende de ochtend met kracht toe. Morgenmiddag dan is het nog bewolkt en trekken vanuit het westen enkele buien over het land met een stevige zuidenwind 4 tot 6 bevoor wordt opvallend warme lucht aangevoerd. Dat levert temperaturen van ongeveer 15 graden in het noorden en 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Eind van de middag trekken vanuit het westen nog opklaringen het land binnen en morgenavond brede opklaringen en laatste buien die gaan via het oosten het land verlaten. De wind die draait naar het westen neemt snel met kracht af en wordt er opvallende zachte najaarsavond. De temperaturen rond 9 uur zullen op vele plaatsen nog boven de 15 graden liggen. En dan morgennacht is het zeker ook weer droog en vrij helder en de dalende temperatuur 5 tot 9 graden. De vooruitzichten voor de komende dagen, in Nederland dan, is woensdag een schitterende jaarsdag met veel zon. Ook wordt er opnieuw zacht is het opnieuw zacht voor de tijd van het jaar, temperatuur 16 tot 19 graden. Maar daarbij hebben we een zwakke tot matige zuidwestenwind, ideaal om buiten iets actiefs te ondernemen. Ja, terrasje pakken kan altijd natuurlijk, met de straalkachel erboven, zelfs op min 2 kan het nog. En een lekkere wandeling is ook niet verkeerd natuurlijk. Donderdag verandert er weinig en zo ongeveer hetzelfde als woensdag, dus daar hoef ik verder niet allemaal op te noemen. De temperaturen die gaan zeker nog de lucht in van 18 tot 22 graden, dus dat wordt ook een hele mooie dag. Vrijdag is het een ander weertype. In de ochtend is er al wat bewolking en in de loop van de dag trekt het regen over het westen van het land. Ook de temperatuur die gaan wat lager ten opzichte van de voorgaande dagen, oftewel het wordt tussen de 14 en 18 graden. Maar goed, desondanks is het nog zeker zacht voor de tijd van het jaar en lekker genieten nog deze week van de temperaturen en zeker van de zon.

0: Ja, mijn fietsje. Nou, ik draai hem even weg, want anders komen we niet op tijd klaar voor de klok van 1 uur. Want als het goed is, hebben we Maarten Junt aan de lijn van de Shimano-ploeg. Goeiedag, Maarten.
1: Hey, Egbert, goeiedag.
0: Ja, kon het allemaal, jongen?
1: Ja, ik heb lekker vakantie, dus dat was geen probleem.
0: Vakantie? Zit je ook in Griekenland?
1: Nee, gewoon thuis. Het is momenteel ook mooi weer hier. Hè? Ja, vorige week iets minder, maar ik sta lekker in het zonnetje nu, dus niks te klagen.
0: Ja, het was van het weekend een beetje stormachtig, maar het gaat weer helemaal goed. Ik heb net het weer besproken, dus, we kunnen de zwembroek weer aan en het is 22 graden, dus het is een prachtig mooie herfstdag. Dus dat gaat helemaal goed.
1: Dus kunnen we lekker fietsen.
0: Zeker weten. Nou, we hebben toch al fietsen. We hadden net ook de fietser natuurlijk, Jimmy van Boudewijn de Groot, de fietser, de eenzame fietser na waren de rodeo's op mijn fietsie in het Drentse. Land, maar daar hebben we het natuurlijk niet over Drentse Land. We hebben het over de wielrenners. En de wielrenners, dat moet ik toch even... Ik heb vanmorgen, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar ik had nog even in de uitzending Bas van de wielerploeg, de Nederlandse bond, die vanuit Australië daar bezig is. Want er was het WK Gravel met de dames en natuurlijk de heren. Nou, de heren had hij al wat namen opgenoemd, maar nog nooit iemand van gehoord had, tenminste ik niet. En bij de dames was wel iemand bekend en die werd ook eerstes.
1: Ja, die kent denk ik, kent iedereen kent haar wel, Marianne Vos natuurlijk.
0: Ja,
1: ja, misschien wel qua vrouwelijke de beste wielrenster uit het peloton die het meest heeft gewonnen. Veldrijden, baanwielrennen heeft ze zelfs een Olympische medaille. Nu ook in het gravel wereldkampioen, dus die heeft enorm veel gewonnen.
0: Ja,
1: ja, en dat het, die heeft zoveel betekend voor het Nederlandse wielrennen. Dus dat is wel heel mooi dat ze nog, het is een letterlijk en figuurlijk een oude vos.
0: Ja.
1: Dat ze dat toch nog weer, voor mij is ze 8,39 en dat nu gewoon weer wereldkampioen gravel wordt. Ja, dat is wel echt heel bijzonder.
0: Ja, niet normaal. Het is gewoon een legende, hè? Een soort Job Zoetemelk onder de vrouwen, denk ik. Hè?
1: Ja, misschien nog wel iets groter.
0: Nog groter, ja.
1: Ik denk, als je haar erelijst allemaal bij elkaar gaat optellen, dan ben je wel een half uurtje bezig.
0: Nou, inderdaad. Goed, we hebben een beetje uitleg gekregen van Bas hoe het zit met de gravel en waarom als dat ontstaan is, zeg maar, in dat ze niet overal harde wegen hadden. Zodoende zijn ze lekker door de natuur aan het crossen geweest. En ik denk, nou, daar kunnen we ook wel een wielrenner onderdeel van maken in WK. En dat was dus in Australië. Mooi om even lijfverslag natuurlijk te kunnen doen vanuit Australië. Maar ik heb daar een paar mensen weggebracht. Dat heb ik wel begrepen natuurlijk van die ploeg. Naar het vliegveld toe. In verband met de reis naar Australië. En die man die zegt tegen mij. Dat was de hoofdman. Broekhuis geloof ik. Die moest na de tijd naar de WK. Baan in China.
1: Ja, dat was daar is het BMX kampioenschap. Ja, en de BMX dat is met de kleine wieltjes. Het ziet er heel spectaculair uit.
0: Mm-hmm.
1: Dan starten ze van een helling af. Ja, en dat is gewoon een parcours. Ja, ongeveer van een kilometer lang. En daar maken ze de jumps bij. En die vliegende start naar beneden. En dan is het eigenlijk wie zo snel mogelijk aan de finish is. Met van die kombochten in het asfalt. Ja, ja, super spectaculair is dat om te zien. Ik ben er zelf bij de Olympische Spelen ben ik er ook geweest. En om dat in het echt te zien. Dat gaat die gasten die knallen daar met 70 kilometer per uur naar beneden die heuvel af.
0: Ja,
1: ja, en dan vliegen ze een meter of 10 door de lucht heen. En dan weer even fietsen. En dan... En weer een jump. Dus en dat is ook onderdeel. Zoals bij voetbal kennen we natuurlijk allemaal de FIFA.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je bij wielrennen heb je de UCI.
0: Ja.
1: Dat is als het ware de federatie van het wielrennen. En die hebben eigenlijk al die sporten onder zich. En daar valt BMX ook onder.
0: Okay.
1: En dan heb je nog baanwielrennen. Ja, gravel zoals je vanochtend Bas dat uitgelegd heeft. Wegwielrennen natuurlijk, mountainbike. Dus waarschijnlijk gaat Wilbert is dat. Die gaat door naar het WK BMX. Omdat hij natuurlijk vanuit de KNWU ook verantwoordelijk is. De Nederlandse bond.
0: Ja.
1: Om daar ook aanwezig te zijn bij de jongens.
0: Ja, klopt. Die Wilbert, dat was de grote baas. Die mocht ik inderdaad wegbrengen. En de heenweg was hij nog enthousiast. Hè? Vooral dat ik hem ging rijden zo. En dan vond hij ook dat ik die auto terugbracht en zo. Dus hij was helemaal gelukkig. Alleen ja, dat was hij zeg maar toen hij in Elburg was. Maar toen hij op Schiphol was, toen had hij een heel ander idee erover. Toen vroeg hij zich af of ik nog wel terug kon rijden. Want hij zegt, doe je wel eens een bekeuring? Ik zei, ik hoor er nooit wat van. Maar ik weet niet, ik mocht hem in ieder geval niet meer ophalen. Maar dat is ook wel goed. Dat maakt niet uit. Maar even over die baan. Je hebt al heel veel disciplines net opgenoemd. Alleen het rare wat ik dan... Nou, het rare. Het is wel toevallig dat er gewoon heel veel disciplines nu tegelijk zijn. Want ik hoor ergens de ronde van Lombardije. En we hebben het over de Parijs Tours. Dan hebben we het over veldrijden in Dermonde. En kun je daar even ons een beetje bij praten? Want ik zie door de bomen de fiets niet meer.
1: Ja, je zit nu een beetje in een overlappingsperiode. Zoals het wegwielrennen heb je nou eigenlijk de Ronde van Lombardije en Parijs-Tours zijn nog geweest. Ja, en dat zijn wel echt qua wegwielrennen. Het WK is eigenlijk al de afsluiting, maar Lombardije is echt de allerlaatste hele grote wedstrijd. Ja, die is door de Fransman Seyssas gewonnen, die ook goed reed op het WK. De jongen is nog maar voor mij net 20 of nog 19 nog maar. Dus ja, dat was die wint daar al. Het is een monument die daar pakt. Dus dat is enorm knap al. Ja, en die dag daarna had je Parijs-Tours. Die is gewonnen door een Deen van Jumbo-Visma. Per Hagens, als ik mij niet vergis. Een lastige naam om te onthouden. Mm-hmm. En dat is nog echt wegwielrennen. En dit weekend zijn inderdaad ook al de eerste crossen begonnen. Het veldrijden. Natuurlijk Mathieu van der Poel. Echt een veldrijder. Die zal wat later op gang komen. Maar die heeft inderdaad, dat is als in Dendermonde. En die is gewonnen door Van Toerenhout. En dat is eigenlijk veldrijden. Ja, dat is, kun je een beetje zien, dat zit tussen gravel en wegwielrennen in. Dat is onverhard, maar je hebt wel veel meer hindernissen. Ze moeten balkjes over, af en toe een trap erin. Dus het is echt acrobaten op de fiets met allemaal hellingen, toestanden. Dus het is heel spectaculair om te zien ook. Maar dit zit een beetje tussen gravel en wegwielrennen in. Dus zo kun je dat ook zien.
0: Oké. Okay. Dan even afscheid nemen. Ik krijg trouwens even een berichtje tussendoor. Moet jij misschien even een reactie opgeven? Want die namen zeg maar allemaal niks. Maar Riet Bos, ja, die is ook een wielrenner. En de man natuurlijk was de grote man bij de Visma ploeg natuurlijk als masseur en verzorger. Dries Bos, die vraagt, wat jammer dat er niet over Johnny Hogeland gesproken wordt. Die was wereldkampioen in 40, 45-jarig en hij woont in Oostenrijk. Rijk samen met zijn vrouwtje, Nederlandse nationaliteit, oud-profrenner, bekend van de val in het prikkeldraad. Ja, ik weet niet.
1: Ja, dat is een hele tijd geleden. Ja, ik zag inderdaad dat hij is. Ze hebben natuurlijk voor de gravel in Australië, daar hebben ze ook, ook voor de iets oudere renners hebben ze leeftijdscategorieën. En daar is hij inderdaad wereldkampioen gravel geworden binnen zijn leeftijdscategorie.
0: Okay.
1: Johnny Hogeland inderdaad van oorsprong een Zeeuw. Ja, en die is inderdaad bekend. Eigenlijk jammer van de val. Hij heeft die tour heeft hij ook nog de bolletjes trui gedragen. Mm-hmm. En hij zat toen in de kopgroep en toen werd hij door een auto geschept. En het is niet echt een bijnaam om trots op te worden, maar toen werd hij ook wel Johnny Prikkeldraad genoemd. Want hij is toen in het prikkeldraad terechtgekomen.
0: Ja, dat is niet best.
1: Dan kun je wel nagaan als je met een gangetje van 50 km per uur in het prikkeldraad terechtkomt, hoe je eruit ziet. En toen hebben ze hem eruit gehaald en toen heeft hij de etappe nog uitgefietst en hij had genoeg punten om toen de bolletjestrui aan te mogen en die is dan rustig doorgegaan nog met wielrennen en nu op een iets laagdrempeliger niveau toch nog wereldkampioen geworden, dus dat is ook super knap natuurlijk.
0: Ja. Nou goed, hartstikke mooi en leuk dat Ariad dat even meldde nog, want ik had er niet van gehoord, maar dat is inderdaad een belangrijk punt dat hij kampioen is geworden. En
1: absoluut.
0: Dus mooi, het melden waard. En goed dat er nog luisteraars actief meeluisteren en natuurlijk reageren. Die Mollema nog even, afscheid, een grote legende ook, Mollema.
1: Ja, zeker. Ja. We kennen natuurlijk Mollema. Ja,
0: ook van prikkeldraad.
1: Nee, dat niet. Nee. Hoe hij op de fiets zit, ze noemen het ook wel eens Mollemalen.
0: Oh, ja.
1: Hij fietst met zijn hele lichaam, maar ook als je zijn carrière bij elkaar gaat kijken. Hele mooie prestaties. Etappes in de Tour gewonnen, etappes in de Vuelta. Hij heeft zelfs een keer voor een klimmer de sprinterstrui gewonnen in de Ronde van Spanje. Dus dat is ook enorm knap.
0: Mm-hmm.
1: En als je toch, wat ik zeg, ook daar eens alles gaat lezen wat hij heeft gewonnen en wat hij gereden heeft, heeft hij ook heel veel betekend voor het Nederlandse wielrennen. Ook in de Tour heeft hij top 10 gereden, van mijn vijfde of zesde is hij daar geworden. Dus ja, dat fantastische renner. En die heeft dit jaar afscheid genomen. Ik zag nog een interviewtje voorbij komen dat hij geen makkelijk afscheid had, want hij had een enorm slechte dag in Lombardije. Ja, en dan heb je weinig plezier. Dus ik zag in het interview dat hij er ook wel klaar mee was.
0: Ja, op een gegeven moment dan blijkt ook wel, ook al wil je dan nog even eerst worden, het gaat ook niet meer en het is ook prima. Misschien kun je daar ook wel makkelijker afscheid van nemen daardoor.
1: Ja, als je kijk, op een gegeven moment de jeugd komt op, je ziet het, hij wordt gewonnen door een 19-jarige. Ja, en hij loopt al tegen de 40 aan. En op een gegeven moment dan op dat niveau is het een keer klaar. En het is beter zo afscheid te nemen dan dat je er eenmaal doorzakt. Hij heeft een waardig afscheid gehad. En hij kan prachtig mooi terugkijken op een hele mooie carrière.
0: Ja, inderdaad. Nou goed, hartstikke mooi. Dan had ik nog één ding, want ik heb het even genoteerd, anders werd het ook een beetje te gek. Dat veldrijden. Is dat nu de laatste wedstrijd of is dat net het begin?
1: Ja, we zijn net begonnen met het veldritseizoen. Ja, je ziet nu de echte kleppers, zoals Sven Nys, die was geblesseerd. Of Thibaut Nys, excuses, Sven Nys en zijn vader. Die is ook een hele goede veldrijder. Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tom Pidcock. Die zien we nu nog niet in het veld. Die zullen wat later komen. Die zijn eigenlijk nog aan het uitrusten van het wegseizoen. Maar je gaat dadelijk, gaan we meer richting de kerstperiode natuurlijk. Mm-hmm. En dan gaan we ook echt die grote namen in het veld zien. Ja, en dat is een uurtje cross. Dat begint vaak om 3:00, zaterdag en zondag. Dus ja, dan is het wel leuk om even te kijken. Het is ook iets spectaculairder dan wegwielrennen. Dat duurt natuurlijk allemaal wat langer. En eenmaal als je nog zo'n 150 kilometer gefietst moet worden, dan kan dat nog wel eens saai zijn.
0: Ja.
1: Maar dat is bij veldrijden nooit het geval. Want dat is een uur lang volle bak. Dus dat is altijd hartstikke leuk om te zien. Dus, en dat loopt ongeveer door, ja, tot eind februari. En dan begint eigenlijk het wegseizoen weer. Dus we hebben een hele winter om ons op te maken voor het veldrijden.
0: Nou, heel mooi. Goed, dan gaan we allemaal bijhouden. En dan komen we zeker nog weer even met elkaar in contact. En ja, als je verder nog geen ander nieuws hebt, dan gaan we gauw door in het programma. Want we hebben nog 5 minuten voor de klok van 1:00. En dan zou ik zeggen, ga even lekker ook de fiets pakken. En het is mooi weer ervoor.
1: Dat ga ik zeker doen, dus dat komt helemaal goed.
0: Oké, nogmaals. Bedankt Maarten voor dit moment weer. En de groet aan je vader. En we spreken elkaar gauw weer.
1: Komt helemaal goed. Hoi, hoi.
0: Dat was Maarten Junte, onze expert op het fietsgebied. En die houdt van de Creedence Clearwater Revival. Dus vandaar dit nummer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld. Westerlengte 1 in

0: site www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
1: 105.5. Dit is Blue FM.
2: Middagmatinee met Egbert Bos.

Ja, everybody listen to the radio. Nou, dat zal niet helemaal het geval wezen, al die miljoenen Nederlanders. Maar er zijn er toch een hoop in ieder geval die naar de radio luisteren. En misschien ook zeker naar Lou FM. Welkom in het tweede uur van middag matinee met EB. Vandaag tot en met twee. En dat betekent dat we nog een uurtje te goed hebben in het tweede uur hier. Vandaag tot twee uur. Op maandag 12 oktober. Ja. De 12 oktober, ja. Er zijn mensen jarig op 12 oktober in Marianne. Ook zoals al eerder verteld, een fijne dag. Ja, wat gaan we vanmiddag doen? Normaal gesproken is het om 10 over 1 een beetje tijd voor om eens even de Formule 1 erbij te pakken. Oftewel de race van afgelopen weekend met Rini Wolf. Maar die zit op Curaçao, moet ik zeggen. En er is het een uurtje of 6, 7, 8, 9, 10 vroeger. Dus die ligt nog in coma, denk ik. Maar in ieder geval, die is niet in de uitzending. Maar we hebben daar nog een alternatief voor. Tenminste, het was ook een aanvraag. En die hebben we zeker nu kunnen laten doorgaan. Want anders komen we ook weer in tijd. Nou, dat zijn, als het goed is, een groep leerlingen van de Octaaf, de school die meedoet aan een actie of een wedstrijd is het eigenlijk om oude elektronica in te leveren. En dat is E-Worst Race heet dat. Nou, zoals gezegd, Octaaf doet daar mee. Het inzamelen van elektronische spullen, telefoons, kabels, opladers en diverse kleine apparaten. Ook andere scholen doen mee. Er zijn een stuk of 9. Nou, die proberen allemaal hun best te doen en natuurlijk de winst te pakken. Nou, als het goed is, dan zouden ze hier vanmiddag in de uitzending komen. Hier in de studio, moet ik zeggen, tussen 1 en 2. Nou, ik heb nog niemand gezien. Of ze hebben de studio voorbij verfietst. Dat kan ook natuurlijk. Maar we gaan er even op wachten. En zo niet, dan gaan we het er zeker even bij pakken. Dus, en dat in verband met dat Rini Wolf weg. Valt. Nou, we gaan eens verder nog kijken. Dus Formule 1 hebben we al gehad in het eerste uur, oftewel bij het sportgedeelte van de derde helft vanmorgen tussen 11 en 12 met het programma de derde helft. Dat was in ieder geval de Formule 1 en de mooie overwinning van Max Verstappen. Nou, wat we verder nog allemaal binnenkrijgen, dat kunnen we straks nog even meepakken. We gaan in ieder geval even wachten tot de leerlingen hier aanschuiven en zo niet, dan gaan we het er even bij pakken.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: Ja, blijft altijd mooi natuurlijk, André Hazes. Dit was een nummer die al natuurlijk heel erg bekend is. Zeker in de stadion, de arena, waar die ook altijd gedraaid wordt. Bloed, zweet en tranen. Ja, zoals gezegd, we hebben geen Rini, geen Formule 1. Dat hebben we al gehad. We gaan naar de leerlingen, moet ik zeggen, van de Octaaf. Die, als het goed is, nog in de studio zou komen. Ik heb ze nog niet gezien, maar we gaan in ieder geval het onderwerp er wel even bij pakken. Want dat is natuurlijk ook de bedoeling. En dat betekent dat we eens even gaan luisteren wat nu precies die hele actie inhoudt.
1: Ik ben Timmy de Vos en wij zijn Race Against Waste. Samen met scholen helpen wij afval de wereld uit. En voordat ik je ga laten zien hoe we dat doen, laat ik je zien waarom.
2: Elke dag gebruiken we elektronische apparaten en trekken we een mooie outfit uit de kast. Maar onze spullen hebben een keerzijde. Waardevolle natuur wordt afgebroken, er zijn nog steeds slechte werkomstandigheden bij het maken van onze spullen en grondstoffen raken op. Dat terwijl onze afvalbergen steeds groter worden.
1: En dan belanden er wereldwijd nog miljoenen kilo's elektronische apparaten en textiel bij het restafval. Of het blijven mensen thuis in de kast of op zolder liggen. Dit moet anders. We combineren informatieve lessen met een toffe inzamelactie. Zo leren kinderen over een circulaire toekomst en dragen ze daar direct hun steentje aan bij. 10 basisscholen in een gemeente of regio gaan de strijd aan met textiel of elektronisch afval. Bij de textielrace zamelen we kleding en textiel in om dat te kunnen hergebruiken. En bij de e-waste race zamelen we oude of kapotte elektronica in om dat terug in de kringloop te brengen. Dit doen we altijd met gemeenten en lokale partners. Een race gaat altijd van start met een leerzame gastles. Over het belang van minder kopen, hergebruik en recycling. En dan is het tijd voor actie. De kinderen zamelen 4 weken lang elektronisch afval of textiel in. Dat doen ze thuis, bij familie en bij vrienden, maar ook in de buurt. Met flyers, posters en zelfs via lokale media brengen de leerlingen de hele buurt op de hoogte. Tijdens een race werkt een klas samen als een team. Iedereen is nodig, van managers tot YouTube-sterren tot keiharde inzamelaars. Door samen te werken leren de kinderen spelenderwijs welke rol het best bij ze past. Een waardevolle les voor hun eigen toekomst. Buurtbewoners kunnen makkelijk en snel via onze website elektronica of textiel aanbieden om thuis op te laten halen. Kinderen zien dan waar en wanneer ze het bij jou mogen ophalen. Als dank voor hun bijdrage krijgen buurtbewoners kortingscodes voor mooie, duurzame producten. En de klas die het meest heeft ingezameld wordt groots beloond. Die wint een toffe schoolreis voor de hele klas. Op deze manier maken wij het inzamelen van e-waste en textiel leuk, leerzaam en gemakkelijk. Jaarlijks organiseren wij onze races bij honderden basisscholen. Per race zamelen we gemiddeld zo'n 15.000 kilo materialen in. Dat doen we inmiddels bij meer dan 100 gemeenten in Nederland. En we breiden snel uit. Met de e-waste race en textielrace inspireren wij de groene denkers en doeners van de toekomst. Doe mee! Met de nieuwe generatie, op naar de circulaire economie.

De blues is zo bij. We gaan door. We gaan zeker door. En zeker in dat programma. Want inmiddels zijn ook hier in de studio beland de leerlingen van de Octaaf. En niet alleen de leerling. Ik denk dat er ook een lerares mee is. Of een leraar. Of ja, klopt, zie ik. Ik ga ze even installeren wat betreft geluid. En daarom draaien we even nog een nummer tussendoor. In ieder geval, zij gaan dus praten over de actie. Oftewel het inzamelen van elektronische apparatuur. En dat gaan we, dit filmpje wat we net lieten, afspelen. Daar gaat het om. Maar we gaan ze even installeren.

0: het waren de Cats. En zoals al vermeld, inmiddels zijn hier gearriveerd leerlingen van de Octaaf. En ook een leraar, heb ik begrepen. Goedemiddag, heren en dames. Horen jullie mij?
1: Ja.
0: Oké. Nou, de microfoon is om in te praten. En leuk dat jullie er zijn. En natuurlijk zal proberen vanuit het glas, achter het glas, iedereen even te bekijken. Goed, als jullie nog even kunnen voorstellen wie je naam en welke klas als je zit.
2: Ik ben Febe en ik zit in groep 8 op het Octaaf.
3: Ik ben Jens en ik zit ook op het Octaaf in groep 8.
4: Ik ben Dries en ik zit ook in groep 8.
0: Oké. Iets dichter bij de microfoon is voor mij wel makkelijk, anders moet ik even bij zijn. En er is nog iemand bijgekomen.
5: Ja, ik ben de juf van de kinderen. Ik ben juf Kim.
0: Ja, en de juf doet ook mee met de actie?
5: Ja, zeker.
0: Oké. Goed, misschien juf, kun jij even in grote lijnen even uitleggen wat de bedoeling is van de actie. En dan kunnen de kinderen daar even op reageren hoe het nu gaat.
5: Nou, we zamelen oude elektra in voor punten. En elk apparaat levert een ander aantal punten op. Ze hebben bijvoorbeeld mobiele telefoons, die leveren 30 punten op. Beeldschermen 100 punten. Maar we hebben ook batterijen, die leveren 1 punt per stuk op. Die moeten we inleveren in zakjes. En zo zijn er verschillende dingen die we in kunnen zamelen.
0: Ja, die inzameling, je hebt het over punten. Punten is geen euro's?
5: Nee, geen euro's, helaas.
0: Oh, wat is dan wel de eer, hè? De titel misschien?
5: Nou ja, ook natuurlijk de titel. Maar en uiteindelijk kunnen we een reisje winnen naar Nemo in Amsterdam.
0: Oh, en wat is dat?
5: Ja, dat is een science park en daar kunnen allemaal verschillende proefjes gedaan worden.
0: Oh, oké. Leuk. Goed, en jullie dan, jongens, het zijn drie jongens. Jullie zijn al vlot op pad geweest of komen ze de spullen bij je brengen?
2: Wij verzamelen ze gewoon...
0: Thuis?
2: Thuis. We halen ze van thuis op en dan brengen ze meestal mee naar school. Soms leveren kinderen het ook zelf in. En dan maken we dus een foto van die spullen. En dan leveren we het dus in. En dan zetten we die foto in de app. En dan moet iemand het goedkeuren. En als het goedgekeurd is, dan krijgen we daar punten voor.
0: Ja. Oké, en hoe gaat het dan verder? Want je hoeft dus niet de spullen mee te nemen naar school. Als je foto maakt, is het voldoende.
3: Ja, je kan ze bij een winkel inleveren. Gewoon zoals de Aldi, Jumbo, van alles. En grote spullen zoals pc's, tv's en andere elektronica, wat groter is, dat kan je naar de milieustraat brengen.
0: Oké, maar dan moet je dus niet vergeten een foto te maken, want anders heb je ze voor niks ingeleverd.
3: Ja, en ook als je bij de milieustraat bent, dan kan je ook punten mee verdienen.
0: Ja?
3: Als je daar een foto van hebt gemaakt.
0: Oké. En je kunt niet stiekem naar de milieustraat toe gaan, zeg maar, om daar een paar foto's te maken terwijl je het helemaal niet ingeleverd hebt?
2: Nee.
0: dat is niet de bedoeling.
2: Nee.
0: Dan nog even, misschien even naar de juf nog even. De scholen. Ik zie in de site staan, op de site staan 9 andere scholen. En hebben we dan over 9 scholen in Elburg?
5: Nee, 9 scholen in de omgeving van Elburg. Oh. Dus hier in de Oosthoek.
0: Oké, wel in een straal van 5 kilometer of 10 of zo, zeg maar.
3: Ja.
0: En is het ook een landelijke actie?
5: Het wordt ook wel in meerdere gemeentes gedaan.
0: Oké. En dat ook op hetzelfde moment?
5: Nee, ik weet toevallig dat bij mij in de buurt werd er een aantal weken geleden hetzelfde gedaan.
0: Ja, en waar is die buurt?
5: Ik woon zelf in Nieuw-Leuzen, maar in de buurt van Zwolle was dat.
0: Moet je elke dag heen en weer rijden?
5: Ja, dat klopt.
0: Niet goed voor het milieu.
5: Nee.
0: Of je moet op de fiets gaan natuurlijk.
5: Ja, dat is wel een stukje fietsen, maar het kan, ja.
0: Nou ja, het kan elektrisch te worden met zonnetje erbij, zou kunnen, hè?
5: Ja.
0: Maar goed, ook die accu moet ingeleverd worden. Hoe gaat het tot nu toe, jongens? Kunnen jullie het één voor één even een beetje zeggen? Hoe was jullie thuis beleven? Gaan de ouders ook meedoen?
2: Volgens mij zijn wel heel veel ouders aan het meehelpen.
0: Bij jullie dan? Bij jou dan?
2: Ja, ook.
0: Ja? Dus je hoeft zelf niks te doen?
2: Jawel.
0: En ga je dan op pad of komen ze gewoon bij je huis brengen?
2: Ja, eerst ze begonnen het en dan moet je gewoon, ga je langs huis heen. En dan, dan geef je flyers.
0: Ja, en ik was even de namen kwijt. Misschien kunnen we dat nog even opnieuw, het ging allemaal zo snel, moest even hectisch hier gebeuren. Wat is jouw naam?
2: Dries.
0: Nou, dat is voor mij wel bekend, maar mijn broer heet ook Dries.
3: Jens.
0: Jens, nou, dat is ook een mooie naam, die ken ik ook alweer.
2: Feben.
0: Feben.
2: Ja.
0: Nou, dat is allemaal prima. Goed, ja, Dries, ik heb jou even gevraagd. Komen ze het brengen en halen? Je moeder, je ouders doen ook mee. Moet je dan, of ga je nog wel wat spullen naar de school brengen? Of is de school helemaal niet de opslag daarvan?
2: Ja, eigenlijk, we leggen allemaal spullen eigenlijk gewoon op school neer. Dan gaan we op een dag gaan we met heel veel spullen inleveren bij de Milieustraat.
0: Oké. En ja, Fabie, hoe doe jij dat? Hetzelfde als dat Dries dat doet bij jullie thuis? Of, help je, of gaat je vader met een vrachtwagen mee rond?
2: Nee, maar het gaat eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Ja. Eigenlijk wat Dries zei.
0: Ja, hebben jullie onderling nog een wedstrijdje, Jens? Hè? Wie van jullie dan de beste is? Of is dat gewoon gezamenlijk?
3: Jazeker, we hebben degene die de meeste spullen verzamelt.
0: Mm-hmm.
3: Die krijgt een prijsje van de school.
0: Oh, en dat is ook een weekendje weg of zo?
3: Nee, dat weet ik niet. Verrassing.
0: Verrassing. Goed, en dan kom ik nog even terug bij de leraar. Ik ben ook die naam even, had ik nog niet genoteerd. Wat was het ook alweer?
5: Kim.
0: Ja, wel net zo netjes, hè. Kim, ja, we praten hier over het ja, lokaal, zeg maar, of klas 8. Zijn die andere andere klassen, doen die ook mee?
5: Nee, de actie gaat alleen tussen de groepen 8 van de scholen. Maar de andere groepen helpen ons wel mee door de spullen ook in te zamelen bij ons in de klas.
0: Oké. Deze kinderen in groep 8, die hebben allemaal de ruimte en de tijd om overdag over de spullen te verzamelen en in te doen. Of moeten ze nog wel studeren?
5: Ja, ze moeten natuurlijk ook wel studeren, maar het gaat de laatste tijd wel veel over de e-waste race in de klas.
0: En dat hebben die andere klassen dus niet, zeg maar, die andere groepen. Dus die hebben misschien een nadeel, die moeten nog aan de studie.
5: Ja, dat klopt. Maar we maken er wel een hele studie van hoe we de meeste punten in kunnen zamelen en hoe we aan zoveel mogelijk punten kunnen komen.
0: Oké. Nou, ik heb nog wel een paar vragen, maar we gaan eerst even naar een stukje muziek. Dat was op aanvraag van Dries en Jens. En ik wist niet dat jullie daarvan hielden van Marco Schuiten maken, maar hartstikke leuk. Ja, ik weet niet, waar draaide er net voor de Cats? Hebben jullie ooit van de Cats gehoord?
3: Nee.
0: Nee, ja. Nee, dacht ik al. Daarom gaan we hier, mag alles.
1: Is die

0: Ja, dat was een nummer van... even kijken, Diana... nee, hier mag alles van het nummer van Donnie en Marco Schuitenmaker. Ja, we zitten dus hier in de studio met de gasten van de leerlingen, moet ik zeggen, van Octaaf, de groep 8. Die zijn aan het inzamelen voor het goede... Ja, is het wel eigenlijk het goede doel? Wat wordt er eigenlijk mee gedaan met die spullen, als ik vragen mag? Dries, kun jij dat even vertellen?
1: Ja, dat wordt dan eigenlijk...
0: Gerecycled.
1: Ja, gerecycled.
0: Oh, oké. Dus dan gaan ze uit elkaar halen en halen ze het koper er weer uit, het goud en weet ik het allemaal wat erin zit. Jens, hoe denk jij over het milieu en over de eenzaming? Want je doet het natuurlijk omdat je in die school zit en in die klas denkt, nou, lekker wedstrijdje, hoef ik niks anders te doen. Maar sta je er ook achter, zeg maar? Want ja, als ik het uit ga rekenen dat zeg maar zo'n radiootje uit elkaar moet gehaald worden en dat kost €100 per uur, dan kun je beter een nieuwe kopen.
2: Ja, ik doe zeker mee voor het reisje. Maar ook gewoon dat het ook beter voor het milieu is.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, dat is ook wel een goed antwoord. En dan gaan we naar de leraar Kim. Kim, nog even. Ik kreeg net een kleine reprimande op de radio. Ik stuur net mensen een bericht van Egbert. Jij bent wel van de goede ideeën om foto's te maken op de Milieustraat terwijl je niks ingeleverd hebt. Maar dat mocht ik eigenlijk niet zeggen, want dan bracht ik mensen op verkeerde plan. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt. En we houden natuurlijk niet van vals spelen. Dus nee, we spelen het eerlijk. Maar
0: okay.
3: Ja, we leveren altijd wat in als we naar de Milieustraat gaan.
0: Ja, dat is goed. Nou, dan heb ik dat ook even weer rechtgezet. Als goedmakertje kan ik nog even wat aanbieden. Want wij hadden vroeger ook een elektrozaak in Elburg. Is inmiddels al een poosje geleden. Maar ik kan nergens geen afscheid van nemen. En ik heb alles bewaard. Dus ik denk dat ik ook nog heel veel spullen heb van op dat gebied. Radio, televisie, koptelefoons en weet ik veel. Ik moet het even bij elkaar sprokkelen. Want ik kan natuurlijk niet heel veel weggooien, want emotionele waarde natuurlijk. Maar misschien als vergoeding, omdat ik net een verkeerd voorbeeld gaf, ga ik het even bij elkaar verzamelen. Waar kan ik dan terecht en tot hoe lang duurt actie? Ik vraag het even aan Fabien.
4: De actie duurt volgens mij donderdagochtend. Donderdagochtend om 10:00 en we gaan woensdag gaan we nog inleveren bij de Milieustraat. Omdat dat is onze een van onze laatste dagen. En we hebben boven nog best wel wat spullen liggen.
0: Mm-hmm.
4: Dus die gaan we dan nog allemaal inleveren. En hopen dat we nog tweede of eerste kunnen worden.
0: Ja.
4: Maar dat zou best
0: tweede of eerste, dat betekent dat je nu al op de derde plaats staat?
4: Ja.
0: Hoe weet je dat?
4: Dat kunnen we zien.
0: Oh, er wordt bijgehouden allemaal?
4: Ja.
0: Oh, nou, dan ga je er voor de pole position voor de eerste plek. Dat zou mooi wezen.
4: Ja.
0: Dan doe je het heel goed. Nou, als ik dan ook nog even met een vrachtwagentje rondkom, dan is het helemaal kat en bakkie, of niet, Ruus?
1: Ja.
0: Maar op één voorwaarde, dan wil ik ook mee op reis. Dat lijkt me een goed idee.
1: Ja, is goed.
0: Goed, dan nog... Dries, ik had jou net gehad over de activiteiten daarvan. En wie is van jullie zeg maar de actiefste? Of kun je dat niet van elkaar zeggen?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee? Hoeveel mensen doen er mee? Hoeveel leerlingen?
1: Iedereen gewoon. Iedereen van onze klas.
0: Ja, maar hoeveel zijn dat er?
1: 29.
0: Oh, 29. Oh, dat gaat er wel lukken natuurlijk. En Jens... Ja, als dit voorbij is, hebben jullie dan nog weer nieuwe plannen om ergens aan mee te doen?
2: Niet dat ik weet, maar hopelijk wel.
0: Oké. En waar kwam het initiatief vandaan, Kim?
3: We waren aangemeld bij de EOA's race.
0: Ja.
3: En toen is er een mevrouw bij ons op school gekomen. Romy heet zij. En zij heeft een voorlichting aan ons gedaan. En als er iets te winnen valt, dan willen alle kinderen natuurlijk graag meedoen.
0: Ja, ja, en natuurlijk enthousiast over het milieuprobleem natuurlijk.
3: Ja,
0: hè?
3: Zeker.
0: Goed, je zegt we hebben ons aangemeld, maar dat betekent wel dat je eigenlijk als school een beetje zelf ook het initiatief genomen hebt om daar aan mee te doen misschien.
3: Ja, zeker. En we vinden het belangrijk dat kinderen ook wat leren over het milieu en ze daar juist bewust van te maken. Niet zomaar alles in de afvalbak te gooien, maar het ook op de juiste plek in te leveren.
0: Ja, is het dan niet zo... Jens, dat als je nu dat allemaal een beetje in verdiept hebt, hoe het zit met dat materiaal, hoe het gemaakt wordt in die arme landen en het milieu en weet ik veel, heb je al niet zelf het gevoel van nou, ik stop maar met televisie kijken en ik hoef geen mobiele telefoon meer?
2: Ja, een beetje het gevoel, maar lastig om mee te stoppen.
0: Ja, dat kan niet, hè?
2: Ja.
0: Is onmogelijk, ook niet, Dries?
1: Ja.
0: Je zou het wel willen of ook niet? Ja, ik denk ook liever niet. Ja, Fabier, of gaan jullie ook wel eens voetballen in de kerktuin of zo? Of ergens op een plein?
4: Nou ja, we zitten alle drie op voetbal.
0: Oh ja?
4: Ja.
0: Bij ESC?
4: Ja, bij ESC.
0: Zo, natuurtalent. En gaat het goed met de voetballen?
4: Ja, ik en Dries zijn allebei keeper.
0: Oh, toch niet in hetzelfde elftal hoop ik?
4: Nee.
0: Nee, want anders krijg je nog ruzie ook, want wie er in de goal moet staan natuurlijk.
4: Ja, ja.
0: Jullie kunnen wel een beetje wat van elkaar leren.
4: Ja.
0: En Jens, waar sta jij dan in het elftal?
2: Ergens op het middenveld.
0: Oh, oké, okay, ergens. Het ligt er net aan waar je zin aan hebt.
2: Ja, wat trainers zeggen.
0: Oké, okay. En wat willen jullie alle drie professionele voetballer worden?
4: Nou, ik zou het willen, maar ik weet niet of dat gaat lukken, maar nee. Ik zou het wel willen.
0: Doe wel je best. Nou, je kunt in ieder geval goed studeren, want dan kom ik even bij Kim. Kim, hoe is de school op zich, de octaaf? Ja, je kunt natuurlijk niet zeggen dat het wel of niet goed is, dat snap ik wel. Maar hoe heb je er zelf een gevoel over de octaaf, wat niveau betreft? Zit dat in landelijk boven het gemiddelde?
3: Ja, zeker. De kinderen doen heel goed hun best en we proberen het beste uit ze te halen. En dat lukt vaak ook, dus ja.
0: Oké, okay, nou dat is mooi om te horen. Geen groot verzuim dus?
3: Nee.
0: Oké, okay. Ook niet als de tandarts komt?
3: Nee, zeker niet. We zijn niet bang.
0: Nee? Nou is dat nog wel, dat ze, want wij hadden vroeger, als zo kwam er zo'n busje aan rijden of zo'n klein campertje. En dan zat daar de tandarts, dat noemen ze de schooltandarts, zeg maar. Is dat nog steeds op school, Kim?
3: Nee, dat is nu niet meer zo.
0: Oh, wat hebben die kinderen dan nog geluk, zeg.
3: Jongen, ja. Jongen.
0: Het was echt een drama. De tandarts was natuurlijk sowieso een drama. En helemaal als je die had. Want die had het nergens over. Die man die ging even met de auto aan voor de deur. En die ging even nakijken. Die was niet al te zachtzinnig. Dan had hij al tranen in de ogen dat je binnenging. En nou, als ik dan met de fiets aankwam, dan fiets ik gewoon door naar huis. Ging ik helemaal niet in school. Dan zei ik tegen mijn moeder, we hebben vandaag vrij, want de leraar was ziek. Dat was helemaal niet zo, maar... Maar dat hoeven jullie dus niet te doen, want er komt dus geen tandarts. Zijn er dan nog wel vrije middagen, zoals vroeger? Of is dat ook niet meer, Jens?
2: Ja, we zijn om 1:15 vrij.
0: Elke dag?
2: Elke dag, ja.
0: Nou, dat zijn mooie tijden. Wij moesten tot 4:00, dus jullie kunnen gewoon om 1:30 lekker gaan voetballen.
2: Ja.
0: Oh, nou. Ik denk al wel, dat zal Wijtakkenstraat 2 zie ik dus zelfs ook gewonnen. Ik zat er zelf ook wel eens, een hele fijne school. Nog even over woensdag. Dus de woensdag is dan de laatste inzamelingdag, Fabier. Of is het donderdag?
4: Woensdag. Maar ja, kijk. Donderdag mag je nog wel inleveren. Tot 10:00.
0: 'S morgens.
4: Ja.
0: Ja.
4: En ja, ik denk niet dat dan wij nog gaan inleveren.
0: Nee. Nou, dan even af te ronden ook dit gesprek. Om 9:30 is het afgelopen. Even naar de luisteraars toe. Als mensen zeggen, nou, ik heb nog een radio of ik heb heel veel spullen. Wat kunnen ze dan het beste doen? Ook een fotootje maken of even brengen of komen jullie het ophalen? Wat is het beste, Dries?
1: Ja, naar onze school toe brengen.
0: Naar de school toe brengen.
1: Ja. Dan wel bij groep 8, niet bij groep 7 of zo.
0: Nee, oké. Okay. Maar heeft je eigen groep toch een eigen lokaal dan?
1: Ja.
0: Je zit altijd in hetzelfde lokaal.
1: Ja.
0: Oh, dat is makkelijk, hoef je ook niet te verhuizen op de gang. Kim, als ik met de vrachtwagen vol kom van de week, is dat de bedoeling of kan dat niet?
3: Ja, dat kan zeker. Je mag zelfs woensdagochtend mee naar de Milieustraat.
0: Oh.
3: Als je dat makkelijker vindt.
0: Ja, dan kunnen ze er zo bij ingooien in principe.
3: Ja. Dat zou kunnen, ja.
0: Nou, ik kan helaas niet. Ik zit woensdag op de vrachtwagen bij de machinefabriek. En die willen hem ook helemaal niet kwijt daar. Dus ik moet echt wel rijden. Maar goed, we gaan er even over nadenken. Ik hoop dat ik van de week nog wat tegenkom. Dan kom ik het zeker brengen. Tot wat voor tijdstip kan het overdag? Want ik neem aan dat jullie zeggen, ben om 1:30 vrij, 2:00. Maar is er dan nog iemand aanwezig tot 1:00 of 4:00 om het in te zamelen?
1: Ja.
0: Of is het om 2:00 ook afgelopen daar?
1: Nee.
0: Kim, wat vind jij ervan?
3: Ja, je kunt dat 4:30, 5:00 de school binnenlopen.
0: Oké,
3: okay, dus,
0: oké. Okay. Goed, nou, hebben jullie nog wat om mede te delen? Want we hebben de meeste vragen en antwoorden wel gehad. Is er nog iets op een site van jullie? Of kunnen mensen zich aanmelden? Of is het maar gewoon, breng maar even lekker bij de octaaf? Wat?
1: Je moet, als je wilt weten de score, moet je naar E-Ways Race.
0: Ja.
1: Dan moet je weten dat als je bij onze klas wil... Het octaaf, dan moet je weet dat krijgen wachtwoord en zo. Dan moet je oplader 6, hoofdletter op.
0: Dan kun je dus even aanmelden, zeg maar.
1: Ja.
0: En als ik niet aanmeld, ik kom gewoon even met mijn bakfietsje. Ik zet daar even een televisie neer, dat kan ook.
1: Ja, dat kan ook.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dan hebben denk ik de meeste vragen en antwoorden. En hoop ik dat jullie wel. En wanneer is de uitslag, Kim?
3: Donderdag na 10 uur, dan is de puntentelling definitief. En dan gaat Romy naar de school toe die gewonnen heeft. En dan gaat ze het reisje uitdelen.
0: Nou, en een doosje gebak natuurlijk.
3: Ja, dat hopen we wel.
0: Goed, dus er is al heel snel een winnaar bekend. Maar jullie zitten al in de top 2. Dus wat dat betreft kan het niet meer verkeerd aflopen, Jens, of wel?
2: Ja, we willen wel graag winnen.
0: Ja, dat snap ik.
2: Maar als tweede en derde, dan heb je ook een prijsje.
0: Daarom, sta je ook op het podium, toch?
2: Ja.
0: Zeker. Nou, mooi, hartstikke goed. Jullie zijn al heel goed bezig. En als je dan bij de top 3 zit nu al, dan hopen we dat het goed gaat. En helemaal natuurlijk, naar dit programma komen mensen massaal de spullen brengen straks. Dus wat dat betreft, Kim, kan het niet meer misgaan, denk ik.
3: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Oké. Okay. Nou, jongens, natuurlijk, Kim, bedankt dat jullie even in de uitzending wilden komen. En als jullie nog weer wat te melden hebben of weer andere activiteiten, zijn altijd welkom. De deur staat open, ook al lijkt die dicht. Hè. Ik heb hem net open moeten doen, maar hij stond open. Maar je weet nu in ieder geval de weg. Ik zou zeggen, heel veel succes. En als jullie winnen, laat het even weten dan, denk ik. Hè?
3: Ja. Okay. Bedankt.
0: Dankjewel en een fijne dag.
2: Dankjewel.

was The King zelf in die ghetto. En daarvoor was The Glory of Love van Peter Cetera. En die is aangeboden eigenlijk door Cor de Boswachter. Die lekker aan het saus is of schilderen of met het plafond bezig. Ik weet niet wat ik op de foto zag. Maar in ieder geval lekker aan het werk. Ook op de Bremenberg. Goed, het is inmiddels nog een minuutje of 5, 6 te gaan. Dan is het alweer tijd voor het eind van dit programma. Oftewel de klok van 2 uur, het nieuws en de reclame. En dan hebben we natuurlijk nog hele mooie muziekje na. In ieder geval de middag matinee met EB. Dat duurt nog een minuutje of 5. En ik ga je nog even naar de redactie kijken. Het laatste nieuws wat binnenkomt. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet zo heel mooi nieuws. Want dus een leerling schiet de rector en de docent neer met een jachtgeweer op een Franse school. Nou, dat is ook niet best natuurlijk. Ik kon ook niet heel goed met een leraar, maar ja, die schieten met een jachtgeweer. Dat is het laatste waar je over kunt nadenken. En dan ook nog een topmilitair van de NAVO presenteert plan om Rusland het hoofd te bieden. Nou, die man heeft denk ik ook te veel gedronken. Buspassagier gewond nadat er een kraanwagen losschoot. Ja, dat is ook niet zo helemaal goed. En ontslagen tandarts, we hadden het er net over, die rijdt als wraakactie, dus die man die werkte bij het Danmets. Die rijdt als wraakactie met zijn Porsche in de praktijk in België. Dus die rijdt dwars door de praktijk in met zijn Porsche. Nou, dat is wel heel erg overdreven. Ik fiets hem meestal door, maar hij gaat er met een vrachtwagen met een Porsche doorheen. Dat kan natuurlijk niet. Dan hebben we nog 2 mannen opgepakt. Betrokkenheid, dodelijke schietpartij in Nijmegen. Nou, ook niet vrolijk van. En de storing natuurlijk bij de Albert Heijn. En daar hebben ze geen bezorging. En ze hebben de oude prijzen in de winkel nadat die storing is. Dus dat zou goed uit kunnen komen als de prijs verhoogd wordt. Maar als het de aanbieding is, dan is het niet goed natuurlijk. Goed, de rest van de informatie staat natuurlijk ook allemaal op onze website loomedia.nl. En alles wat ook nog in de buurt gebeurt bij de VRMG-groep. En nou goed, het meeste hebben we allemaal wel zo'n beetje gehad. We hebben er vandaag in de uitzending wat gasten. Er was onder andere Maarten Junte natuurlijk van de Shimano-ploeg over het hele wielen gebeuren. Maar ook Bas Westerbos vanuit Australië met zijn verslag van het WK Gravel fietsen. En we hebben hier de kinderen van de leerlingen, moet ik zeggen, van de Octaaf gehad. Van groep 8 samen met de leraar Kim, om even uit te leggen dat jullie allemaal de spullen kunnen inleveren aan de Wijtekstraat 2. Dat kan tot en met donderdagmorgen, dus niet vergeten als je nog een radiootje hebt of een telefoon of wat dan ook. Maar wat er met elektriciteit te maken heeft, dan zou ik zeggen, ga er even langs en gun ze de eerste prijs. Ze staan nu op de tweede positie, dus wat dat betreft gaat het helemaal goed komen. Mij betreft wens ik jullie nog een hele fijne luisterdag. Niet vergeten om 6 uur nog even de radio aan te zetten, want dan is Rob en Egbert nog steeds weer terug met een live programma. En dan hebben we natuurlijk nog een paar gasten. En dat is allemaal zeker de moeite waard om te luisteren. Dus blijf luisteren naar Lou FM. Fijne dag en graag tot de volgende keer.

0: Ons vennootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: 105.5. Dit is Blue FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: krijg je misverstanden.
1: We zijn allebei puur Henk.
0: We hebben verder geen familieband.
1: We hebben allebei een moeder.
0: We hebben allebei een kind.
1: We hebben allebei een eigen mening.
0: Allebei.
1: Ja, wij zijn allebei...
0: Op zijn Henks gezegd volledig eensgezind.
1: Nou, eensgezind?
0: Vaak wel.
1: Nou, vaak niet.
0: Soms niet.
1: Soms wel.
0: Maar niet altijd.
1: Het komt...

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn.

0: bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: 105. Dit is Lou FM. Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Bienvenue chez Joe.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in

0: krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op een handjevol wegen. De meeste files leveren 5 minuten vertraging op. Uitzondering is de A50 van Arnhem naar Os. Daar doe je 10 minuten langer over het stuk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Blue FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol, een van de start- en landingsbanen, een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar.

0: Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. Dat geldt ook voor de A12 naar Duitsland tussen Arnhem Noord en Zevenaar. En op de A28 Utrecht-Zwolle nog een half uur extra tussen Maarn en Amersfoort-Vathorst. Het staat 7 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Zin in de echte smaak van Thailand? Ontdek Thai Food by Apple. Heerlijke, authentieke Thaise gerechten met verse ingrediënten en alles vers bereid. Proef de traditionele smaken van Thailand. Pittig, kruidig en vol van smaak. En je hoeft er niet voor naar Thailand. Thai Food by Apple staat met de foodtruck in Elburg. Iedere dinsdag op winkelcentrum De Vrijheid en iedere vrijdag bij de Jumbo aan de Zwolseweg. Kijk voor onze aanbiedingen op onze Facebookpagina. Thai Food by Apple. Proef Thailand, gewoon bij jou in de buurt.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13 weken echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13 weken echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaags geraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring

0: 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Lou FM.
1: Ja, goedenavond inderdaad. Wat Wij Willen Weten met Egbert Bos achter glas en Rob de Koning voor het glas. En we gaan gewoon een gezellig uurtje maken. Rond 6:30 gaat het goed is André Klompenmaker komen. En dan gaan we even praten over Aalt van de Weg. Die aanstaande vrijdag volgens mij naar Amerika gaat met de hele actie gebeuren. Maar goed, dat gaan we straks een en ander horen. Hey Egbert, toen ik hier naartoe reed, want ik was wat de late kant als gewoonlijk. Dacht ik van, hey, goh, waar gaan we nog meer over praten? En de school eigenlijk de EBF in de hoe is het met de EBF eigenlijk? Want nou ja, jullie hebben natuurlijk Bertus hebben jullie afgelopen jaar afscheid van moeten nemen.
2: Ja. Nou, niet alleen Bertus, ook onze vriend Frans natuurlijk, Frans Zelles, die is ook ziek. Die heeft longkanker.
1: Maar die leeft toch nog?
2: Ja, die leeft nog wel. Die leeft nog wel, maar ja, dat is natuurlijk niet best.
1: Nee.
2: Maar gelukkig heb ik nog wat mensen die altijd al stand-by waren voor de EBF. Dus we verwachten aan het eind van het jaar nog wel een paar acties. Onder andere de kerstbomen, daar ben ik mee bezig nog, al voor inschrijving. En ook eventueel bij de supermarkt hadden we vorig jaar ook zeg maar de kerstpakketactie.
1: Ja.
2: Dus
1: ja,
2: er gaat nog wel wat gebeuren in principe.
1: Oké, nou perfect jongen. Gaan deze muziek luisteren volgens mij.
2: Ja, dat gaan we doen. Ik wil alleen nog even één ding even vermelden voor de luisteraars. We kregen al een paar keer een opmerking. Waarom als ik altijd achter het glas zit? Want jij zag achter het glas. Dus die mensen denken dat ik in een isoleercel zit.
1: Nou, dat valt wel mee.
2: Nee, maar ik denk dat je beter kan uitleggen dat ik in de techniekruimte zit. Want anders denk ik achter het glas. Waarom moet hij nu achter het glas?
1: Ja, Ermelo, hè?
2: Ja, daarom. Nou, dat had beter gekund natuurlijk. Ja. Maar goed, dan weten de mensen ook dat niet een opsluiting is, ja, zeg maar.

0: Ja, nou hadden vanmiddag was er een bijeenkomst, Egbert, in Polen, waarin de NAVO-topgeneraal Alexis Grinkiewicz, dus een Amerikaan, het een en ander uit de doeken heeft gedaan. Die heeft letterlijk gezegd van, goh, als Rusland ons aanvalt, dan vernietigen we alles en iedereen die bij de aanval betrokken is.
1: Ja.
0: Dat zijn wel harde talen. En dat vanuit een Amerikanen. Want het is nog een Amerikaan ook wat dat betreft. Dan denk je van oké, we schreeuwen allemaal. We denken allemaal dat Amerika ons in de steek laat binnen de NAVO. Ja, maar poeh.
1: Ja, het is allemaal een beetje tegenstrijdig. Want het is dus inderdaad een Amerikaanse generaal. En die praat namens de NAVO.
0: Ja.
1: En die Trump, ik weet niet wat hij aan
0: doet. Nou, namens de NAVO. Hij is de op het bevelhebber van de NAVO.
1: Ja. Nee, maar die Trump die gaat nog even boodschappen doen. Die zegt, ik moet even wat diesel hebben.
0: Ja, het mooie van het hele... Ja, ik lach erom, het is eigenlijk triest voor woorden. Dat schijnt in Amerika, dat wat je nu deal mee hebt gemaakt... de dieselprijzen gaan 1 of 2 cent omlaag.
1: Ja.
0: En dan wil hij in 3 weken tijd... want over 3 weken heeft hij die midtermverkiezingen.
1: Ja, daar wou ik even in vragen. Want ik heb daar niet zo heel veel verstand van hoe het daar in Amerika gaat. Ja, wel als dus aan de een en de ander gaat. Maar wat is dat dan, een tussentijds?
0: Ja, een soort Eerste Kamer wordt er gekozen.
1: Oh, okay.
0: Dat heb je in Nederland ook. Hè. Dan heb je geen ogenblik de Tweede Kamer wordt gekozen. 2 jaar later de Eerste Kamer. Dat is heel simpel gezegd, er zitten wel helemaal andere dingen bij. Dus dan kan het geen. In beide kamers heeft hij, of in beide, noem maar even kamers, heeft hij de Republikeinen de meerderheid. En dat dreigt nu te om te vallen eigenlijk.
1: Ja. Ja, ik denk dat hij sowieso in zwaar weer zit, die Trump.
0: Nou, hij niet hoor.
1: Nee, maar
0: hij is schat miljonair.
1: Ja, dat wel. Maar ik denk niet dat hij helemaal in Amerika ook niet helemaal meer pole position nummer 1 staat.
0: Nee, dat blijft. Amerikanen zijn wel raar. Nee, moet ik anders zeggen. Amerikanen die kan je nooit echt goed inschatten. Hè?
1: Nee. Nee, ik heb er zelf ook familie zitten en ik ben er een paar keer geweest. En als je daar bent, dan is het I love you en ze vliegen je om de nek. En hij niet weer komt, zie je nooit weer, hoor je niks van.
0: Ja, klopt, ja.
1: Maar dat is niet verkeerd bedoeld, maar zo zijn ze gewoon. En als je daar weer komt, staan ze weer met tranen in de ogen.
0: Ja, klopt, het viel mij. Ik ben een paar keer in Amerika geweest. Als je ergens in een restaurantje of zo gaat zitten en ze kennen ze niet, nou, dan word je helemaal in de watten gelegd. En hou je, bla bla bla. En je zegt van, dat heb ik ook een paar keer eigenlijk nooit, gaat slecht. Nou, het lopen ze gewoon door. Dat horen ze helemaal niet.
1: Nee. Ik ken meer mensen die dat ook niet horen.
0: Ja, het heb ik al wel eens eerder gezegd. Er zijn 350 of 360 miljoen Amerikanen. Waarvan er maar 10% ooit een paspoort hebben gekregen. Dus die 36 miljoen die zijn in buiten Amerika geweest. En de rest zit gewoon alleen maar in Amerika. Ja, dus in eigen winkeltje, zeg maar.
1: Ja, ja, en Amerika is natuurlijk ook nog maar 300 jaar oud. En het zijn allemaal van die immigranten die zoals Engelsen, Ieren, Nederlanders, alles is die kant op gegaan toen in die tijd. En de oorsprong, zeg maar, de Indianen is niet meer veel meer van over. Zeg maar.
0: Nee, tuurlijk. Het is inderdaad een rommeltje bij elkaar, zeg maar. Ja. Maar goed, ik ben wel blij met die uitspraak van die generaal van de NAVO. Dat inderdaad die Trump, die moet er langzaam voor opgelet natuurlijk. Want ook, Poetin moet er langzaam voor opgelet. Want ook Trump is over 2 jaar weg, hè?
1: Ja, ja. Ja, en die Poetin die is al een beetje aan het spelen boven de grens van Polen en zo. Dus die kijkt gewoon natuurlijk even of wij ook wel reageren. Ja, en ik denk dat de hele Poetin nergens wakker van ligt. Echt niet.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk, hij probeert natuurlijk elke keer de dingen los te krijgen om te kijken hoe het Westen reageert, zeg maar. Maar ik denk dat hij nu met dit soort uitspraken dat hij toch wel echt, echt voorzichtig gaat worden. Maar ja, goed, voorlopig blijft hij nog wel Oekraïne.
1: Nou, ik had wel nog een dingetje op terug, maar we gaan eerst even naar de president zelf. Eerst even naar de ANWB, want er was een grote fileprobleem, heb ik begrepen. Dus we gaan eens even kijken of dat zo is. We hebben het net niet gehoord in het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de regio rijdt het nog langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen ben je een kwartier extra kwijt. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. Bijna een kwartier vertraging nog op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem Noord en Zevenaar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: toch is het, kom nog even terug op dat verhaal van die NAVO-topgeneraal. Toch is heel eng, hè? Want stel voor dat ze toch even ogenblik Polen of die andere staatjes ingrijpt, dan moet NAVO reageren. En ja, dan is de eerste beste die met een atoombom begint, dan is de hele verhaal los natuurlijk, hè? Ja,
1: zou Europa wel een atoombom hebben?
0: Ja, natuurlijk. Die liggen in Nederland zelfs.
1: Ja, maar die moeten ze eerst in elkaar zetten.
0: Nee, dat is helemaal
1: altijd wel. Jawel, nee, ik heb al gehoord, hier ligt de kop en daar ligt de kont.
0: Ja, dat is een ander verhaal, maar goed, dat is zo gebied.
1: Voor die voor- en achterkant.
0: Ja, wat denk je dat die onderzeeërs die in dat land zo aan het rondvaren zijn?
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Nou, ik denk dat maar goed, ja.
1: Het is niet te hopen dat het gebeurt.
0: Nou ja, nee, gelukkig niet. Ik denk wel gemelijk als bijvoorbeeld, wat zit in Rusland zitten al hele vreemde mensen. En stel voor dat Poetin vermoord wordt of zo. Dan een aantal van idioten komen aan de macht en ze sturen zo'n atoombom weg. Nou, dan denk ik wel dat er echt lijden en last is. Ook voor in ieder geval voor Rusland.
1: Ja, dan moeten we volgende keer met de helm op zitten hier.
0: Nee, ze slaan ons over, joh.
1: Ja, het gaat eroverheen.
0: We zijn een lokale radio.
1: Ja. We hadden nog even over Trump. Ik kwam nog even een artikeltje tegen. Ja, die Trump die staat natuurlijk elke dag overal met van alles in
0: nieuws. Gek geworden van,
1: nieuws. En anders maakt hij wel nieuws. Maar in ieder geval, hij heeft nu ook, ze hebben hem ook weer aan de oren getrokken. De rechter die verbood dat om hij maakte reclame op de reclamespotjes, zeg maar, van belastinggeld. En de burgerrechtenbeweging had Common Cause had de zaak aangespannen. De organisatie stelde dat het financieren van reclames misbruik van belastinggeld was. Nou, dat doet hij natuurlijk. Hij staat ook wel goed in trouwens, het belastinggeld. Het gebruik van belastinggeld en politieke campagnes is in de Verenigde Staten verboden. Die rechter die stelde dat in het gelijk en verbood reclamespotjes uit te zijn. Door de uitspraak werden reclames verboden die ook op zondagavond nog laat nog zouden worden uitgezonden. De regering had volgens aanklacht $19 miljoen, dus €17 miljoen, uitgegeven aan reclames waarin Trump veel te zien was. Een van die spotjes had de titel God Skip Trump. Ja, dat meldde CNN. Trump was daar eerder te zien als een bevrijder. Aan het eind van de reclames was te zien dat ze waren betaald met belastinggeld. Reclames worden uitgezonden in de campagne voor de tussentijdse verkiezing van 3 november. Ja, zo gaat dat natuurlijk. Ja, die Trump, ik weet niet wat ik van die man moet zeggen. Ik heb aan de ene kant ook wel weer respect. Hij durft alles te zeggen en te doen. En er zijn niet veel presidenten. Maar aan de andere kant, hij is ook stapel met jokken. Want hij zegt gewoon van dat hij de vredesprijs moet winnen, zeg maar. Ja, dat ga je niet van jezelf zeggen. En zo niet, dan maakt hij zelf een prijs.
0: Ja, simpel. Nou, die is toch met de FIFA is er toch eentje gemaakt.
1: Ja, ja. Ja, die had nog iets van hem nodig natuurlijk.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja, goed. Het is. Hey, even sport, want het is even een ander verhaal. Want we zitten om 6:30 hebben, dan gaan we even over Aalt praten. Maar ik hoorde jou vanochtend even over wielrennen.
1: Ja.
0: Je hebt verstand van een beetje. Je hebt vroeger ook gewielrend.
1: Nee, ik heb sowieso nergens geen verstand van. Nee, ik heb de juiste mensen die er verstand van hebben.
0: Hey, dan geef ik Marianne Vos, 39 jaar. Ja. Wereldkampioen Kreffels. Wat is dat, Kreffel fietsen?
1: Ja, Kreffel fietsen, dat is. Het is een gewone fiets, maar dan met speciale banden waar je dan op Kreffel mee kunt rijden. En dat hebben ze vanmorgen heel goed uitgelegd. Ik had dus iemand van de KNWU, oftewel de Koninklijke Nederlandse Wielerunie. Ja. Die had ik ook weggebracht naar Schiphol en die had ik vanmorgen aan de lijn. En die hebben mij even een klein beetje in het grootlijn ook uitgelegd, want ik vroeg het ook dezelfde vraag. Het had te maken met dat vroeger in Amerika of andere posities hadden ze soms wel eens wielrenners met strijden. Maar dan had je niet over de asfalt. Dus vandaar dat ze dan ook weer binnen doorgingen en dan was het gravel vaak. En daar hebben ze andere banden voor ontwikkeld. En misschien de fietsjes aangepast. Maar dat vonden ze zo leuk dat het een hype is geworden. En toen hebben ze dus een wereldkampioen.
0: Dus dan rijden ze gewoon helemaal op Kreffel?
1: Ja, alleen op Kreffel, ja.
0: We zeggen, want als je naar de Tour de France pakt, dan zit ze op kinderhoofdjes en weet ik allemaal. Ja. En dus nou, dit is echt puur een soort Kreffelbaan.
1: Aparte baan. Die wordt, en dit is dan een wereldkampioenschap. Dit was nu in Australië, is nog een eindje weg. Maar als het goed is, komt het ook naar Nederland, heb ik begrepen. Vanmorgen via de woordvoerder.
0: Maar 39 jaar, hè? Wereldkampioen. Ja, en dan een voorsprong van heb ik jou daar.
1: Ik had ook Maarten Junten nog even van de lijn. Dat is van de Shimano. Ja. Die jongen die is expert op het gebied van wielrennen. Nou, die zei ook, alles wat te winnen is, heeft zij ooit in het leven gewonnen. Ja. Of het nu WK, EK, of baanrennen, of Tour, of weet ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, alles heb ze gewonnen. En die is 39 jaar, ik denk al 20 jaar aan de top. Dat is een lange.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, Nederland, de jongens, of de mannen moet ik zeggen. Ja, er waren wat namen wat mij niet zo heel veel zei, want die ken ik niet. Ik ken alleen maar Mathieu van der Poel natuurlijk, maar die deed niet mee. Maar er was ook een goede Nederlander, hoorde ik hem. Die was 10e geworden. Nou, dat zou wel een hele goede prestatie zijn. En ja, die man, de voorzitter van die club, die ik dus ook in de auto had naar Schiphol. Die ik zeg, moet je ook weer ophalen? Nou, hij zegt, nee, dat hoeft niet. Ik denk dat komt door mijn rijgedrag, dus ik hoef niet meer. maar hij ging door naar China. Dat was okay. Het WK baanrennen weer. Ook ja. Wielrenners. Nee, de Nederlanders zijn er goed in. Ja, inderdaad.
0: Mooi. Een ander dingetje even. Gaan we even over Max ook aan de slag natuurlijk.
1: Max, ja, super.
0: Nou ja, het is, goed. Max, ik heb het niet gezien, want ik had uiteindelijk was zo zat. Ik heb mijn abonnement opgegeven. Oh. Ik door opgeven, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, je moet wel weer even invullen. Ja, want het gaat de goede kant op met die Max. Hij was ook al vrijdag bij de voorselectie, zeg maar, voor de sprintrace. Eerste. Ja, het is natuurlijk wel zo in die banen. Hè, dat is zo'n box, zeg maar, daar in de woestijn. Dat zijn natuurlijk gewoon rondjes rijden. Ja, rondjes zit wel een bocht in, maar allemaal vangrails en cabines en zijkanten. Het is moeilijk inhalen. Het is geen straatcircuit, maar het is wel moeilijk inhalen. Ja. Dus ja, het is heel belangrijk dat je een pole position eerste of tweede plek al zet. En vaak wordt dat ook de einduitslag.
0: Ik ben net zoals Monaco eigenlijk, zelfs ja, eerste
1: alleen
0: bent.
1: Monaco is dan een beetje door de stad en overdag. En dit is natuurlijk gewoon een nachtrace met verlichting. Nou ja, Max, ik hoorde gisteren ook dat ze zelf de motor hebben ontwikkeld. Dus je hebt Honda en Ferrari en Ford en Mercedes en weet ik veel. Maar dat die jongens van de Red Bull, dat die een combinatie hebben van Honda. En dat ze zelf ooit een keer afgelopen jaar een motor hadden ontwikkeld. En dat was ook waarschijnlijk ook de reden van de problemen in het begin, zeg maar. En dat ze dat waarschijnlijk nu onder controle. Als dat wel zo is dat het daaraan lag en ze hebben dat nu onder controle, dan kunnen we nog wel wat beleven. Want die Max die laat gewoon zien dat hij gewoon een goede coureur is. En hij is natuurlijk ook de beste die er is. Dus zet je hem in een Ferrari of Mercedes, wint hij denk ik ook. Maar ja, hij was even tegenvallend. Ik denk dat Sonny Muir daar ook niet beter van wordt natuurlijk, als het elke keer uitvalt of er gebeurt wat. En wat ik wel vreemd vond, en dat is voor mij nieuw en niet voor de mensen die er verstand van hebben, maar dat door middel van data dat gewoon die auto's stil kunnen staan. Dat was vorige week ook stond. Dat
0: was een storingetje.
1: Een storing in de data. Dat gewoon 10 auto's stil staan. Dus dat betekent dat ze allemaal online ergens mee verbonden zijn. En dat begrijp ik helemaal niet. Want er zijn 400 van die monteurs die zitten per een team. Hè? Dus dat ze allemaal een laptopje voor zich hebben met wat ze aan het doen zijn, weet ik niet. Maar dat ze allemaal een onderdeel hebben van het team, zeg maar. Het zal ergens voor nodig wezen. Maar dan zit er ook nog in de fabriek zitten ook nog 400 man.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus dat is 800. Nou, en als je dan nog niet zo'n dat die auto gewoon uitvalt vanwege dat er een data niet goed is of een lekkage of een stroom valt uit, dan weet ik veel. Ja, dat is toch wel raar genoeg.
0: Ja, zeker.
1: Maar goed, Max is weer terug, back in town. En ook wel mooi voor de wedstrijd. Ik vind sowieso de laatste 2 jaar de wedstrijden wel leuk geworden. Want een Ferrari kan winnen en een Honda kan winnen. En,
0: nou ja, het is een beetje gelijk natuurlijk ja. Gelijk niveau een beetje, ja, denk ik. Ja.
1: En er is al een tijdje geweest, kijken we op allemaal, dat Max eerst eens wordt met 2 vingers in de neus. Maar ik heb gemerkt dat ik me daar aan ga vervelen, zeg maar. En ja. Toen dat goed ging met hem in het begin. Ja, dan keek ik even de start en ik ging 1,5 uur de hond uitlaten die ik niet heb.
0: Dat had ik ook aan het eind van de rit weer. Ja. Ja. En hoop dat er een ongelukje ondertussendoor rolt. Dat is de reden waar ik me afgezegd heb gegeven. Ja,
1: nou, je kunt nu weer opnieuw abonneren.
0: Waar ben je op geabonneerd? Via?
1: Via Player.
0: Via Player. Ja, ja. Die gaat volgend jaar ook weer uit. Dan wordt het weer zeker, geloof ik. Ik heb begrepen.
1: Oh, maar dan moeten we maar weer overschakelen.
0: We wachten het wel eventjes. Hey, maar je had het stel even over storingen in het internet. Maar wat denk je van Albert Heijn?
1: Ja, dat las ik net ook. Ja, dat is echt wel een dik probleem. Niet alleen voor de Albert Heijn, maar ik denk als zo'n supermarkt ook helemaal plat leggen vanwege zo'n crash, zeg maar, van zo'n hacket bedoel ik, dan heb je wel een probleem.
0: Ja, toen ik net hier naartoe reed was over het journaal, dat zelfs hun centra's waar ze vanuit verzenden, dat die ook allemaal plat liggen.
1: Ja.
0: Dus het wordt hongerlijden de komende dagen.
1: Nou ja, ik las ook dat de mensen die zorgden dat we het besteld hadden, zeg maar, dat het inderdaad ook niet meer afgeleverd wordt. Nee, ik heb het even bijgepakt. Ja, er zijn elektronische schapkaartjes zijn afgeplakt omdat de actieprijzen van vorige week tonen. Dus ja, ook daar moet je mee, heb je mee te maken. En dus het kan ook een voordeel hebben voor die consument. Die denken, ga nu even winkelen, want die actieprijzen gelden nog steeds. Maar ja, of ze bij de supermarkt dan nog kunnen afrekenen, ik weet het ook allemaal niet hoe het gaat. Maar ja, ik weet wel dat die hele techniek, en of ik het nu over de supermarkt heb, of over de stoplichten, of over de bankzaken, als er zo'n cyberhack is
0: gebeurd,
1: ja, dan ben je nergens meer.
0: Nou, je moet alleen maar kijken. We hebben een paar keer, hebben gelukkig niet zo vaak, maar zolang ik bij met Decorette bij Weber zit, hebben we 2-3 keer een stroomstoring gehad. Nou, dan is het ook over.
1: Ja, je kunt niks meer.
0: Je kan echt niks meer. Dat is, je kan nou is het niet zo donker in de geval waar wij zitten. Maar goed, je computers werken niet meer. Je kan gewoon sluiten, bij wijze van spreken.
1: Ja. En je kunt ook niet de voordeur openen te krijgen meer.
0: Jawel, heb je nooddingen voor.
1: Ja. Nee, maar als ik ervoor sta als consument, dan gaat die niet open, denk ik.
0: Nee, klopt. Nee, inderdaad, dat kan je vergeten. Ja. Ja. Dat is in die stroomstoring in Elburg gelukkig heel weinig, maar goed, heel kort ook. Ja. Wat het vaak
1: is. Maar goed, nu heb je dus nu heb jij het over een stroomstoring. En dat is gevoelsmatig ook lastig, maar daar kun je nog wat mee doen. Of je doet de stekker bij de buren erin, of je gaat met een aggregaatje werken, of je wacht even. Maar zo'n echte aanval, hè, dat ze ook geld gaan eisen, weet ik daar. Dat is echt wel een probleem.
0: Ja.
1: En mijn vader zei ooit een keer, 50 jaar geleden, toen was ik maar een kind, zei, als er ooit een keer later de stroom uitvalt, heeft iedereen een groot probleem. Moest je allemaal om lachen, maar het is gewoon...
0: Ja, tuurlijk. Dat is gegeven, ja. Oké, dus, we gaan de muziek luisteren.

0: Ja, luisteraars, zoals ik aangegeven heb, is net André Klompenmaker in de uitzending gekomen, of in de studio gekomen. En we gaan praten over Aalt van de Weg. Even beginnen. Jij weet de stad eigenlijk over het hele verhaal.
1: Ja, nou goed, die Aalt, misschien kan André het zelf ook vertellen. Maar gewoon in grote lijnen, Aalt heeft dus een ziekte. En Aalt van de Weg die heeft het, ja, dat vind ik heel moeilijk uit te spreken. De liquorhypo.
0: Oh, dat weet André wel te vertellen.
1: Nou, in ieder geval een syndroom. En dat betekent dat hij in grote basis is een soort lekkage. En dat is in zijn ruggenmerg.
0: Lekkage in de ruggenmerg, geloof ik. Ja.
1: Maar misschien kan André het even goed vertellen. Maar in ieder geval, dat was een actie, crowdfunding actie. We hebben dus ook al een paar keer gevolgd. We hebben ook mensen hier in de uitzending gehad. En dus een hoop reclame. En redactioneel aan werk aan besteed. En als het goed is, staat hierboven na de succesvolle crowdfunding. Heb ik natuurlijk nog wel een vraag over. Maar ieder andere, misschien even voor de luisteraars om die ziekte even in grote lijn uit te leggen.
2: Ja, het is het Lycor-hypotensie-syndroom. Zo.
0: Dat heb je een paar keer uitgesproken, volgens mij.
1: Dan hoef ik dat niet meer te doen.
2: Nee, maar dat betekent dus inderdaad een lekkage in het ruggenmerg. En Aalt is daar in Nederland al meerdere keren aan geopereerd. De laatste keer konden ze het lek niet vinden meer. Terwijl er wel een lekkage zat. En als ze, wat ze hier in Nederland doen is eigenlijk dat ze het ruggenmerg aan de buitenkant plakken. En dat doen ze door bloed in te spuiten en doordat het bloed stolt. Daarmee wordt dus het de lekkage dus
1: gedicht.
2: Maar ze kunnen het nu niet meer vinden. En het verschil met Amerika is, daar kijken ze niet van de buitenkant, maar dan gaan ze door je ruggenmerg heen.
1: Ja, en ik had ook begrepen, André, dat er dus niet maar één, dat er meerdere plekken waren. Waarschijnlijk.
2: Ja, want dat is, het vermoeden bestaat, maar goed, dat moet eerst de onderzoeken nog blijken, maar dat het in zijn hoofd zit.
1: Ja, ja.
2: En dan, dan is er nog allemaal ook weer vervolg bij. Dus ja, het is.
1: Maar goed, jullie stonden in verbinding met de arts van Nederland met die in Amerika, heb ik begrepen.
2: Ja.
1: En dat is Los Angeles, geloof ik, hè?
2: Ja.
1: Ja. En was er ook geen Nederlander trouwens?
2: Ja, dat is ook een Nederlandse arts, ja. Dus ik zeg al, nodig die man een weekje uit de vakantie hier naartoe.
1: Ja.
2: Maar zo werkt dat niet helemaal natuurlijk. Ja, nee, dat is
1: Nederlander daar geboren of is hij ook inderdaad te
2: geven? Volgens mij komt hij wel uit Nederland, ja.
1: Maar in ieder geval, jullie hebben daar, of tenminste de technische mensen, de gezondheidsmensen, hebben met elkaar contact. En toen bleek wat hier in Nederland dus zeg maar niet meer kon. Of dit is het einde wat we kunnen doen. En toen heeft hij dus met zijn team gezegd van nou, wij zien daar nog kans in. Laat hem hier maar komen. Dat komt een beetje op je, toch?
2: Ja. Er zijn twee of drie mensen in het verleden ook vanuit Nederland daar naartoe. Met hele goede resultaten. En zie je een... Het is ook verhaald echt de enige optie.
1: Ja.
2: Hij ligt nu... Ja, bijna 4 jaar dat hij op bed ligt.
1: Ja.
2: En als je dat gewoon zo ziet, dan lijkt het nogal wat. He, als hij even een keer opstaat om naar het toilet te gaan, dat kan hij dan nog allemaal zelfstandig. Maar je moet het zo zien dat zijn hersenstam die rust op het hersenvlies. Doordat het vocht weg is.
1: Ja.
2: En dat hersenvlies, als dat scheurt, dan is het gebeurd.
0: Dat is gebeurd, ja.
2: Het is zeer risicovol wat er gaat gebeuren. Ook de vlucht al daar naartoe. Want ook daar moest ook allemaal weer artsen voor tekenen. Mm-hmm. Dat hij die vlucht wel kon maken. Nou ja, de arts bijvoorbeeld die hem naar Amerika heeft gestuurd, die wilde daarvoor niet tekenen. Dus nou ja, dat was. Gelukkig zijn er ook mensen die zich daar heel druk voor hebben gemaakt en voor hebben ingezet. En nu vrijdagochtend dan. 4 uur 's ochtends, dan hoopt hij die kant op te gaan.
1: Ja, ik zie het. Hij wordt met een speciaal vliegtuig en dat gaat vanuit München. Heeft dat te maken met dat het een speciaal vliegtuig is? Of is dan de reis goedkoper van München als in plaats van Amsterdam?
2: Ja, dat weet ik niet. Nee, maar hij gaat vanuit Amsterdam eerst naar München.
1: Ja,
2: en dan van München naar L.A. Ik
1: beetje
2: ook
1: omweg,
2: niet,
1: zeg maar.
2: Ja, of dat, ik hoorde jullie net al over Trump, dus misschien dat hij er nog wat mee te maken heeft. Ik weet niet, maar...
1: Ja, of hebben we even langs
0: misschien betaald.
1: Of hebben we even langs de Oktoberfesten daar.
2: Ja,
1: toch
2: goed. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk best, want je gaat eerst... ik geloof dat er iets van 9 stoelen of zo worden er verwijderd uit het vliegtuig. Hm. Zodat hij dan daar liggend vervoerd kan worden.
1: Ja, familie gaat ook mee, zie ik.
2: Ja, José en zijn vrouw, Sanna, dochter gaat mee. Er gaat een arts mee, die hem tijdens de reis begeleidt. Maar er gaan ook nog twee, er gaat nog een neef en een nicht mee, Alex van der Weg en Benita. Die gaan mee om ook hun daar te ondersteunen. Want het haalt natuurlijk een ziekenhuis. Het is je ook alleen. En gebeurt er wat. Dus dat soort dingen. Sanna is minderjarig. Dat is ook een heel gedoe in Amerika. Omdat zo'n kind kun je dan niet alleen achterlaten. Nee, ze zitten daar in een B2B. Ja. B&B gedoe. En en hoe lang gaat het herstel duren?
1: Ja. Nog even de volgorde. Crowdfunding en datum, zeg maar. Die datum, was het al van tevoren bekend? Of moest er eerst geld binnengehaald worden over het maximum? En dan werd er een afspraak gemaakt. Hoe is de route?
2: Nee, de route was... We kregen... rond de kerst werd het eigenlijk wel duidelijk dat er in Nederland allemaal niks meer kan. En toen kwam dus het Amerika-verhaal. En toen Alex van der Weg, die zegt, jongens, laten we een kleine groep oprichten. Een beetje een projectgroep om een crowdfundingsactie op te zetten. Want op het moment dat het alles rond is, dat hij mag gaan en hij dan nog moet starten. Dat bleek wel een vooruitziende blik achteraf. Dus op het moment dat groen licht was... dat hij naar Amerika kon, was het ook voldoende geld al. Ja.
1: Nee, maar dat wou ik even vragen, dat hij Amerika kon. Ik bedoel, want we hebben hier ook in het studio al eerder over gesproken. Toen was de datum volgens mij zo nog niet bekend.
2: Nee, klopt.
1: Maar hoe gaat dat dan? Ze denken van, nu komt er een ruimte vrij. Over een dag kun je komen of over een maand? Of hoe hebben ze dat dan?
2: In principe is er niet zo'n hele lange wachtlijst daar, begreep ik. Maar goed, je zit wel met... alle papieren die ingevuld worden.
1: Sowieso in Amerika.
0: Noem maar eens zo'n transport.
2: Ja. En ook... gewoon hele simpele medicijnen. Die José slikt of zo, weet je wel. Er moet 3 keer naar de ambassade voor. En 4 keer naar Arnhem nog weer. Allemaal zulke soort dingen. Echt bizar. Maar in ieder geval... dat kost gewoon heel veel tijd. Maar de planning is op dit moment wel heel strak. Want vrijdag vliegen ze daar naartoe en dinsdag wordt hij opgenomen.
1: Ja.
2: En in principe wordt hij woensdag geopereerd.
0: Ja. En na de operatie, waar praten we nou voordat hij weer in Nederland mag komen? Is dat heel onzeker allemaal?
2: Dat is heel onzeker. Ja. En dat heeft ook vooral te maken met, zit het wel in zijn hoofd?
1: Ja.
2: Moet hij daar? En dat is, dan mag hij geloof ik 6 maanden niet vliegen.
1: Nee.
2: Dus dat kan niet met de boot en alles. Dus er zijn ook wel weer oplossingen. Maar dat is nu allemaal nog niet helemaal te zeggen. Niet. Nee. We hebben daarvoor voor 2 maanden hebben we daar ruimte voor ze gehuurd. En
1: dan moeten we een beetje duidelijkheid
2: krijgen.
1: Ik wil nog even terug, want waarom het doet, dat kom je zo wel achter. Wanneer was het dan ongeveer bekend dat deze datum in de buurt kwam, zeg maar? Is dat al een half jaar geleden of is dat al een paar maanden geleden?
2: Nee, dat is... ik denk 3 maanden geleden of zo.
1: Ja, maar toen hadden jullie geld nog niet bij elkaar.
2: Nee, toen was het nog niet. Nee, want er stonden ook allemaal nog acties gepland.
1: Ja.
2: Maar op het moment dat het dus ook duidelijk werd, want... we wisten ook niet wat de verzekering ging doen. Hè? De verzekering die zegt, wij betalen een Nederlandse maatstaf. Maar goed, deze operatie wordt niet in Nederland gedaan.
1: Nee.
2: Maar de medische kosten worden volledig door de verzekering vergoed.
1: Oké.
2: Dus toen hebben
0: ook nu dat ze in Amerika dat opereren. Want die discussie kan ik me herinneren, een maand of 3-4 geleden hier. Dat toch heel onzeker was allemaal.
2: Klopt. En dat maakt wel dat we dus ook hebben gezegd van, nou, zoals we het nu inschatten, hebben we voldoende geld. Hè? En je gaat dan niet nog allerlei acties organiseren.
0: Nee, begrijp ik.
2: Je weet dat je misschien voldoende hebt.
1: Ja. Ja. Maar dat heeft dus puur te maken, want ik vraag het niet helemaal voor niks. Dat heeft dus puur te maken dat de verzekering toch wat toen niet bekend was en misschien wel gezegd dat gaat niet gebeuren, dat ze toch wel vergoeden zijn.
2: Ja,
1: en dat heeft wel gezorgd dat dan de boel dekkend gaat worden, neem ik aan.
2: Ja, want anders hadden we nog, denk ik, minimaal 3 keer zoveel geld moeten ophalen.
0: Ja, want jullie hebben nu 1 ton opgehaald, begrijp ik.
2: Ja, zo'n beetje.
1: Ja, maar ik heb wel begrepen, en misschien kan ik dat niet zeggen, maar wel uit de goede hand, dat er toch een soort garantiefonds achter zat vanuit een organisatie, dat mocht het helemaal verkeerd aflopen, dat die wel bij kan spijken tijdelijk om het toch vooruit te betalen.
2: Ja, nou, dat hadden we wel. We hadden wat achter de hand. Van mocht er nog niet voldoende geld zijn, dat hij wel zich ook de groen licht vanuit Amerika dat die kon gaan.
1: Ja, dan kun je later wel weer de boel. Ja. Maar dat is positief, dat vooral die verzekering. Maar dat scheelt een slok op de borrel. Hè?
2: Dat scheelt heel veel, ja.
1: Dat is ook wel fijn dat dat allemaal weer rond is dan. Zo.
0: Een domme vraag, welke verzekering is dat? Wat spij is dat?
1: Ik heb geen idee.
2: Nee, ik ook niet.
0: Nee? Oké. Okay. Nee. Nee. Ah, echt een pluim voor die verzekeringsmaatschappijen.
2: Ja, nee, zonder.
1: Maar het zal wel een grote jongen wezen, want dit gaan ze ook niet meer zo betalen. Dus het zal wel best een bekende verzekeringsmaatschappij wezen die dat doet. In zo'n vliegtuig, zo'n KLM zegt natuurlijk ook niet van je mag voor niks vliegen.
2: Nee. Die tickets voor Alt zijn ook, worden allemaal door de verzekering betaald. Ja, die arts wordt betaald.
1: Nou, dat is mooi.
2: Zie maar, de eigen tickets moeten wel gewoon betaald worden. Maar dat,
0: en het verblijf daar te plaatsen.
2: Ja, dat is ook prijzig.
1: Nee, maar die combinatie van dat geld bij elkaar. En nogmaals, ik vraag het niet helemaal voor niks. Omdat als dat zeg maar standaard alleen zou wezen van we kunnen pas weg als we het compleet voor elkaar hebben. Dan had dat misschien al wel een jaar geduurd. Snap je wat ik bedoel?
2: Ja.
1: En omdat het zo duur is en je hebt geen garanties van verzekering. En nog misschien een achtergestelde iets van iemand. Ja, dan kan het ook verkeerd aflopen. Want dan kan het misschien wat te lang duren voor die Alt.
2: Ja, dat is ook zo. Dus mensen die Alt gewoon op bed zien liggen. En ja, Alt heeft ook voldoende humor. En als je dan bij hem komt, is echt niet dat hij daar op bed ligt. Chagrijn of zo niet. Hij heeft een groot gevoel voor humor en een groot geloof. Ja. En dat houdt hem best wel overeind. Ja. En dat maakt ook dat het best wel goed is om bij hem te zijn. Ja.
1: Hoe staat hij er nu voor dan? Want nu gaat het gebeuren. Hij is natuurlijk enthousiast. Maar is hij ook gespannen? Is hij zenuwachtig? Of kan hij niet wachten? Hoe zit het erin?
2: Nou ja, dit was de enige optie. En dat het allemaal rond is, dat is natuurlijk aan de ene kant heel fijn. Maar ja, nu wordt het wel echt spannend. En
1: serieus,
2: ja.
1: Maar hij heeft ook niks te verliezen, want hier gaat het ook niet goed natuurlijk.
2: Precies.
1: Ja. En voor de familie en iedereen, ja. Het blijft natuurlijk een aparte ziekte ook. Zijn er meer mensen in Nederland? Of je zegt, er zijn twee keer ook... of in Nederland, die arts in Nederland, die heeft al een paar mensen behandeld, hè? Zoals hij ook. Maar er zijn niet zoveel mensen die dat denken.
2: Nee, klopt.
1: Tenminste, ik had er nooit van gehoord.
2: Toen hij is al dus drie of vier keer geopereerd in Nederland dan. Nou, dat komt eigenlijk niet voor. Dat iemand gewoon meer dan vaker dan één keer geopereerd wordt. Dus het is sowieso zeldzaam. Er wordt ook alleen in Amsterdam geopereerd. En in Duitsland zijn ze een stapje verder dan in Nederland. Maar ook daar zagen ze deze operatie niet meer zitten. Vooral niet. Dus dat was ook geen optie.
1: Nee. En... hoe komen ze daarachter dan? Want dat lijkt me nog veel ingewikkelder. Kijk, dat ze nog zo'n behandeling doen in Nederland... waar er misschien 1 of 2 of 3 of 4 ooit een keer geholpen zijn... dan hebben ze nog een beetje ervaring... maar dan weten ze waar het over gaat. Maar voordat je weet dat dit probleem bij iemand is... want hij kan van allerlei klachten hebben... ik heb nekpijn of hoofdpijn of kan niet lopen... dat kan 180.000 soorten ziektes zijn. Zeg.
2: Ja, zeker. Ja, weet ik niet.
1: Of was dat snel bekend?
2: Nou, in het ziekenhuis wel hoor. Maar hij heeft altijd heel veel hoofdpijn en duizeligheid en dat soort klachten. En daarmee is hij onderzoek gegaan. En toen zijn ze erachter gekomen. Okay. Ja. Maar hoe precies,
1: nou ja,
2: dat weet ik ook niet meer.
0: Maar hij ligt nu 4 jaar op bed eigenlijk.
2: Ja, ja.
0: En wordt het elk jaar erger of stabiliseert het gewoon het hele verhaal een beetje? Niet dat het niet...
2: Nou ja, weet je wat vooral...
0: Er is haast bij.
2: Meer hoofdpijn, meer druk op zijn hoofd en zo. Dus in die zin,
1: En minder lang uit bed.
2: Ja. Hij kan niet naar het toilet en douchen. Dat gaat niet.
0: Dat lukt niet. Nee.
2: Hij kan echt nog wat douchen, maar dan moet hij eerst een poosje liggen en dan douchen. En dat gaat dan... het gaat gewoon achteruit hoe lang nog? Ja.
0: Wat is Aalt zijn beroep?
2: Altijd werkte bij Trenthout.
0: Oké.
2: Ja. Logistiek planner.
1: En als we nu een stapje verder gaan, we gaan van het positieve uit. En die mensen die daar in Amerika zien te kunnen zitten, anders laten ze hem niet komen. Dus die man die denkt van nou, we hebben dit geval ken ik. En dat we zeggen, het kan nog tegenvallen, dat het ergens zit waar hun dan weer niet op rekenen. Maar stel je voor dat het allemaal wel gaat lukken en zo. En hij wordt geopereerd en de lekkage dicht. Heeft hij dan ook niet de gevolgen van die 4 jaar liggen en zo? Kan hij straks weer gewoon wandelen, fietsen of weet ik veel? Hoe is de verwachting daar dan?
2: Dat is op dit moment heel moeilijk te zeggen. Maar ze gaan ervoor dat hij weer gewoon mens kan zijn. Hè? Dus of die nog weer kan werken of zo, dat is allemaal.
1: Nee, dat is
2: maar de artsen zeggen, we gaan ervoor dat je weer gewoon met je gezin kunt aan tafel kunt zitten. Dat je weer gewoon een wandelingetje kunt maken of een stukje fietsen. Hè? Dus,
1: maar dat betekent dus dat die via leggen niet een stuk schade heeft veroorzaakt van nou de beenspieren doen het niet meer of zo. Of dat,
2: goed, dat
1: weten ze nog niet.
2: Is moeilijk te zeggen, maar het zal in het begin zeker wel wennen zijn.
1: Ja, maar het wordt natuurlijk niet overgesproken. Dat betekent dat gewoon een soort fysiotherapie hem weer op gang moet helpen. Hè? Maar wel een goed vooruitzicht als dat gaat slagen dan.
2: Ja, zeker. Ja, goed, hier zie je rond de kerst was dit de enigste optie nog. En gaat het lukken en geld en noem maar op. En nu is het zover. Ja. Dus het op dit moment dankbaar. Ja,
1: dat wou ik net zeggen. Voor de familie ook een dankbaar gebaar natuurlijk. Hè? Ja. Dat de hele gemeenschap zo meeleeft en meedoet. En acties, acties en zo.
2: Ja, dat is echt... Ja, de bereidwilligheid om te geven was groot. Ja,
1: indrukwekkend is dat.
0: Hoe is COC eronder?
2: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja.
2: Of
0: het verhaal dan minstens net zo spannend. Nog spannender, denk ik.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja. UC en Sanna is het ook een hele moeilijke tijd.
0: Ja.
2: Omdat, je moet zien... Aalt ligt de hele dag
1: bed.
2: Op bed.
0: Ja.
2: En die heeft liefst mensen om hem heen om mee te spreken.
0: Ja.
2: Dus bezoek en alles. Maar UC, die heeft de hele dag mensen in huis. Dus die kan even niet als haar dingetje doen. Die kan even niet dit en dat. Zien als dat een week of twee weken duurt... Ja, oké. Okay. Dan is dat mooi verhaald. Maar nu duurt het 4 jaar. Dus je hebt 4 jaar lang constant mensen over de vloer. En in je eigen huis, waar je gewoon niet meer tot rust komt. Ja. Waar je niet kunt stofzuigen wanneer jij denkt dat het jou uitkomt. Een
1: hele opgave.
2: Voor JC is het ook een hele opgave, ja.
1: Ook een opluchting nu dan misschien.
2: Ja.
1: Huh? Ja. In ieder geval dat er een, iets uitkomt nu waar wat aan gedaan wordt.
2: Ja.
1: Ja, het is toch wel apart. En ik vind het ook wel knap, Rob, dat die medici toch wel heel wat kunnen repareren. Als ik eerlijk moet wezen, hoor. Want er zijn zoveel mensen die van alles markeren. En dan tegenwoordig, vroeger dan zagen ze dwars in het midden om even de boel open te maken. Maar tegenwoordig heb je een paar gaatjes en dan hebben ze een nieuwe nier erin gezet of zo.
2: Ja.
1: Ja, hoe dat allemaal kan, snap ik niks van.
0: Nee, oké. Okay. Maar eigenlijk wordt hier wel een beetje... wordt gezegd van oké, hij kan alleen maar in Amerika geholpen worden. Maar ja, dat geeft toch wel geen... Omdat die doktoren op hun eigen kwaliteiten moeten werken.
2: Ja.
0: En ik kan me voorstellen, als in Nederland heel veel doktoren het ook zouden kunnen doen. Het is zo specifiek. Je moet daar gewoon... En dan krijg je inderdaad situaties naar Amerika toe moeten. Of jij destijds met Rusland naar hetzelfde verhaal.
1: Ja, met die stamcelbehandeling. Ja.
0: En dan kan je wel zeggen van ja, in Nederland wordt het niet gedaan. Ja, daar zijn ze niet gespecialiseerd. En dat is logisch.
2: Zijn niet gespecialiseerd. Het komt ook te weinig voor.
0: Ja, klopt. Ja.
2: En ze hebben daar dus een 3D-machine. Waar ze dus mee dus...
0: Dwars erheen kunnen kijken.
2: Ja. En dat is het grote verschil.
0: Dus in principe zal misschien die behandeling hetzelfde geweest zal het zijn. Maar...
2: Nou, je moet het eigenlijk zo zien als een binnenband. Hè? Die kun je aan de buitenkant plakken met een plannetje. Maar in Amerika gaan ze van binnen door en dan zetten ze een stand als het ware aan de binnenkant ze hem dicht. Dat is
0: het verschil, ja.
2: Dat is het verschil.
1: Dat is wel een goede brug even met binnenbanden. Want die
2: dat was niet bewust.
0: We gaan even over de fietsenluister gaan we steeds nog even over de zaak te praten.

0: Ja, dat was Aalt van de Weg. Nog even een vraagje, André. Kunnen we het volgen, het hele verhaal?
1: Ja, er wordt een vlog bijgehouden. Het is op een Facebookpagina. Mm-hmm. Op Geef Aalt een laatste kans.
0: Ja.
1: En nou ja, ik denk dat we ook wel een beetje de media op de hoogte houden.
2: Ja, dus, prima.
0: Mooi.
2: Nou, ben benieuwd.
0: Nou, we hadden net al even over de binnenband.
2: Ja, nu de buitenband.
0: André, de laatste keer dat ik jou gesproken, het was alweer een hele tijd geleden hier. Was toen een uurtje vertuurtje volgens mij. En toen zat je nog in de stad.
1: Klopt.
0: Ja, en toen ben je naar het industrieterrein gegaan. En nou, dan ben je ook uiteindelijk de stad ben ik weggegaan. En toen bleken er wat problemen te zijn met de vergunningen. Je kreeg een gedoogsituatie. Maar dat is inmiddels helemaal opgelost, hè?
1: Ja, ik ben... Ja, ook daarin super blij voor. Dat, ja. We hebben de definitieve vergunning rond. En ja, dus we gaan nu ook. We zijn aan verbouwen geslagen. En of in ieder geval, we gaan van de ene kant van de muur naar de andere kant. Ja. Niet dat we naar buiten gaan, maar we blijven wel binnen.
0: Je blijft binnen het gebouw, ja.
1: Dus, maar waardoor het gewoon praktisch allemaal wat beter wordt. En de werkplaats, ja, die moest gewoon veel groter. Dat is vooral het. En het komt nu allemaal bij elkaar. We waren zo door het pand heen. Gegroeid dat we ja dat je tussen het oud papier naar boven moet om ja, daar de mooiste racefietsen te zien. Dus ja,
0: dat ging niet zo goed.
1: Dat is niet helemaal van deze tijd meer. Hè?
0: Hoe is in de handel in de racefietsen gebeuren?
1: Ja, we zijn daar wel zeer te spreken over. Ja? En ook ja, zie je wat er allemaal gebeurt in deze wereld met oorlogen en zo is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja.
1: En de brandstofprijzen die stijgen de pan uit. Maar ja, goed, dat betekent wel dat mensen steeds meer voor de fiets kiezen. Ook om gezondheidsreden ook nog. Dus ja, daar ligt voor ons gewoon best wel een hele toekomst. En dat betreft hebben we als fietsenmakers het gewoon, zitten we gewoon aan de goede kant.
0: Ja, hoe zie je met personeel? Dat is het meeste probleem, denk ik.
1: Dat is best wel een probleem. Ja. Maar ik heb gewoon de jongens die bij me werken gezegd dat ze een paar uur in de week meer moeten werken. Nee, maar dat is best wel.
0: Ik heb dat gezegd tegen mijn mensen, ze zijn weggelopen. Dus.
1: Oh ja. Nee, personeel is zeker een dingetje. We hebben. Nou ja, het scheelt wel. We doen ook veel met familie. Dus dan is het makkelijker nog eens eentje die een uurtje meer of minder werkt. En, meer werk vooral. En mijn vader, die is inmiddels 80 geworden. En die heeft zijn senioren dagen nu al op. Dus die kan wel weer wat extra uren gaan werken. Dus,
2: kan weer gewoon opnieuw beginnen.
1: Ja. Dus nee, maar zeker is een aandachtspunt. Maar tot nu toe redden we dat. Ja.
0: Geweldig.
1: Ja.
0: Wat zijn de beste fietsen die verkocht worden?
1: Ja, we zijn sinds een paar jaar trackdealer en dat op allerlei fronten is dat. Het is natuurlijk een beetje een high-end product. En vooral in de racefietsen, dat gaat echt, die ontwikkeling daarin gaat echt dan. Dan praat je echt over fietsen van 13, 14, 15.000 euro.
0: Ja, ja.
1: Oh. Maar ook elektrische fietsen, die zijn echt zeer concurrerende prijzen. Met gewoon goede producten. En dus ja, daar zijn we heel content mee. En daarnaast hebben we ook voor de mensen die iets anders willen hebben, ook merken als Merida, Senza en zo, en Bikkel. Dus ja.
2: Ja, een tijdje geleden was er een leverancier van fietsen waar onder andere een paar merken vielen. Betavers en weet ik veel. En toen was de boel volgens mij in één keer in paniek.
1: Ja, nou ja.
0: Er waren een stuk of drie merken bij elkaar.
1: Ja.
2: Hadden jullie daar geen last van?
1: Nou ja, in die zin niet. Hè?
2: Jullie hadden die merken niet?
1: Wij hadden die merken niet. Het gaat om Batavus, Sparta en Colga.
0: U zit er op een hoger niveau, denk ik.
1: Nou, dat niet per se. Maar wat je wel ziet is, wij natuurlijk Trek is een hardlopen. Trek had net hele goede producten gelanceerd. Dus zeg maar, de dealers die Trek hadden en die merken, die hebben meer op Trek ingezet. Dus je zag de leeftijden wat oplopen. Dus wij hebben daarop gelijk actie opgenomen. Ja. En behoorlijk ingeslagen. Nou ja, dus die fiets zijn we allemaal al binnen. Alleen dat gauw, dan krijg je altijd zo'n papiertje erachteraan. Maar ja, goed. Dat komt ook wel weer goed, denk ik.
0: Hey, maar hoe kan het dan zo'n merk als Batavus dat de fiets gaat?
1: Ja, bizar. Maar natuurlijk, Batavus is natuurlijk al lang geen
0: Is het een wanbeleid of zo?
2: Nou, ik denk dat die merken van oorsprong al gewoon bij een grotere organisatie zitten. Kapitaalinvesteerders en die weten helemaal niet wat de fiets eruit ziet. En die zijn eigenaar van dat merk.
1: Ja, precies. En die hebben totaal andere ideeën over service, over garantie. En dat lopen ze dan op stuk. En daar komt ook bij, denk ik, dat ja, de hele corona invloed toch nog die periode. Hè? Toen waren de fietsen niet aan te slepen. Dus ja, daar ga je op inspelen als merk.
2: Ja.
1: Nou, je ziet het bij Stella ook. Die heeft er heel groot ook op ingezet. Maar ja, dat betekent wel dat je die jaren daarna...
0: Dan komt er geen dupje, hè? Ja, natuurlijk. Ja.
2: Ja. Je moet wel de afzet hebben, ja.
1: Ja, precies.
2: Ja, en die productielijn, als die één keer gas geven, die kunnen ook niet halveren. Dus al wat mensen aannemen, lopen de banden en alles is op elkaar ingesteld.
1: En zij hebben geen eigen fabrieken, dus zij kopen die productielijn in.
2: Ja, ja.
1: Dus als je die productielijn inkoopt voor, weet ik veel, voor 30.000 fietsen per jaar, om veel meer gaat denk ik, maar ja, dan moet je die ook afnemen.
0: Moet afnemen en betalen, ja. Dus dan gaat het inderdaad, fout, ja.
2: Heb jij ook een fiets, Rob, of niet?
0: Nee, ik heb een hele oude fiets in de schuur staan.
1: Maar er is een oplossing voor.
0: Die komt nooit verder dan de Haas.
2: Nee?
0: Nee, een stadfiets.
2: Ook zijwieltjes.
0: Nee, dat nog niet. Nee, zo erg is het niet. Nee.
1: Nou, dan zie je ook steeds meer fietsen die aangepast worden, zodat mensen ook die wat minder stabiel zijn op oudere leeftijd, toch kunnen blijven fietsen.
2: Ja.
1: Want die mensen mogen vaak ook niet meer auto rijden en zo. Nee. Dus ja, we krijgen ook wel in paniek. Oeh, ik heb een lekker band, maar ik moet nog boodschappen doen voor het weekend. Ik heb geen koeken meer in huis.
0: Maar dat lust jullie op.
1: Zeker. Dat proberen we altijd zo goed mogelijk te doen.
2: Ja, want anders kun je de Albert Heijn nog bellen, maar die is nu gek. Dus die kun je niet meer de boodschap aan de deur sturen.
0: Nee, correct. Ja. Nou, ja, André, hartstikke bedankt dat je er geweest bent. Ik zeg heel veel, jij volgt het uiteraard het verhaal ook. Want het is je zwager van Aalt. En ja, ik hoop dat we met een half jaar hele goede berichten hebben eigenlijk. Eerder uiteraard, maar goed. Ik denk wel dat
2: Als wat te melden is, laat ons horen.
0: Ja.
1: Doen we en jullie ook bedankt voor de aandacht.
0: Oké, Egbert, jij bedankt. En wij zijn er volgende week weer.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyad veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
2: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
1: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig.
3: Middagmatinee.
1: Jongeren hadden zich verzameld EB. In de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
4: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
1: Het weer, opklaringen, morgen, in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Dit orgeluur. Op dinsdag 8 september jongsleden is op 87-jarige leeftijd Maarten Sijbel overleden. Wij hadden al wat uitzendingen opgenomen van tevoren. En in overleg met de familie mogen we deze gelukkig ook uitzenden. Dus u gaat

Goedenavond, luisteraars. De belangrijkste Noord-Duitse componist uit de 17e eeuw is ongetwijfeld Dietrich Buxtehude. Een levend organist van de St. Mariekirche in Lübeck en de componist van een groot aantal orgelwerken en cantates. Buxtehude is dus vanavond de componist van de week. In het verleden hebben we al dikwijls composities van hem laten horen, maar dus vanavond geheel gewijd aan hem. Aan zijn orgelwerken hebben we in het verleden, zoals gezegd, al wel aandacht besteed, maar ik wil u vanavond ook een cantate van Buxtehude laten horen. Dat hebben we nog nooit gedaan. Maar we beginnen met een aantal orgelwerken van Buxtehude, zoals die worden gespeeld door de organist Jean Charles Ablitzer op het prachtige orgel van de Sankt Cosme und Diamani Kirche in Stade. Ik wil u eerst even een kort iets over Buxtehude vertellen. Dietrich Buxtehude werd geboren waarschijnlijk in Oldesloe in Holstein in 1637 en hij overleed in Lübeck op 9 mei 1607. Hij was een van de belangrijkste voorlopers van Bach. Allereerst was hij leerling van zijn vader Johann Buxtehude. Die leefde van 1602 tot 1674 en die was organist in Lübeck en werd in 1668 ook daar benoemd door zijn voortreffelijke werk als organist, organisatie van avondmuzieken. Die in Gent was Buxtehude verder en componist. En hij werd alom geëerd, zelfs zodanig beroemd dat in 1705 Bach een voetreis maakte te midden van andere vervoermiddelen ontbraken. Dus hij ging te voet geheel van Arnstad naar Lübeck, ongeveer 300 kilometer, om kennis te maken met het orgelspel en de compositiekunst van de vereerde meester Dietrich Buxtehude. Inderdaad is de invloed van Buxtehude op de kunst van Bach onmiskenbaar. Buxtehude's uitgebreide oeuvre omvat naast veel orgelwerken ook passacaglia's, chacones, toccata's, koraalbewerkingen, koraalvoorspelen, maar ook vele kerkelijke cantates. En zoals gezegd ben ik u daar vanavond ook een van laten horen. We gaan nu allereerst luisteren naar de organist Jean Charles Ablitzer, die het historische Huus Schlichter Orgel in de Sankt Cosme und Damiani Kirche van Stade bespeeld, zoals ik u wel vertelde. En hij opent zijn orgelbespeling met het bekende werk van Buxtehude, Toccata in Fa majeur.

Dan hoort u vervolgens een koraalvoorspel over het koraal. Gelobet seist du, Jesu Christ.

De toccata in Re minuur is het volgende werk wat gespeeld wordt door de organist Jean-Charles Ablitzer op het prachtige Huus Stiegelorgel van Stade.

Een bekend koraal dat we allemaal kennen. En feste burg is onze God. Werd natuurlijk ook door Boek de Goede bewerkt. En daarnaar kunt u nu gaan luisteren.

Het koraal door Adams val is gans verderpt, is het volgende werk.

En dan sluiten we af met door te gaan luisteren naar de prachtige cantate Alles was hier toet. Marco Adoren en ondergetekende, dank u hartelijk voor het luisteren. Een goede avond verder toegewenst en graag tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
3: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer. Vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lieve mensen, van harte welkom bij het programma Van Aards tot Eeuwigheid. We begonnen met Johann Sebastian Bach, Allein Gott in der Höhe sei er. En we gaan verder met muziek uit de 16e eeuw van Palestrina.

blijven nog heel even hangen in het Italië van de 18e eeuw. En we gaan luisteren naar een werk van Luigi Boccherini. Als gezegd, een Italiaans componist en cellist, de zoon van een contrabassist, van wie hij zijn eerste muzieklessen kreeg. In 1757 stuurde zijn vader hem naar Rome voor verder muziekonderricht. En na zijn terugkeer in Lucca speelde hij cello in het plaatselijk theaterorkest. Hier komt Luigi Boccherini.

Sunshine, sonate van Ludwig van Beethoven. Dan gaan we verder met

laatste onvoltooid gebleven compositie. We hebben het over Wolfgang Amadeus Mozart. En toch is dat Requiem uiteindelijk een van de meest geliefde en gewaardeerde werken van hem geworden. U hoort het Lacrimosa, uitgevoerd door Arjan Breukhoven.

Noorwegen. Daar vond op 24 februari 1876 de première plaats van de Peer Gynt-suite. Peer Gynt is een toneelstuk geschreven door Henrik Ibsen. En de Noorse componist Edvard Grieg die maakte daar muziek op. Een symfonisch muziekstuk. Luistert u

was Morgenstimmung uit de Beginsuite. Pietro Antonio Locatelli. In de volksmond gewoon Locatelli. Een in Italië geboren componist die uiteindelijk een groot deel van zijn leven, eigenlijk tot het laatste deel, tot aan zijn dood, in Amsterdam woonde en werkte. Hij had een soort van winkeltje verkocht. Italiaanse snaren, maar het belangrijkste wat hij deed was lesgeven, vioollesgeven en natuurlijk componeren. We gaan luisteren naar zijn Allegro Capriccio uit concert nummer 1 in D, grote 30.

deze uitzending besluiten met een compositie van Fritz Kreisler. Hij werd geboren in Wenen 2 februari 1875 en overleed op 29 januari 1962. Een Oostenrijks violist en componist. En als gezegd, geboren in Wenen, waar hij ook muziek studeerde. Hij vervolgde zijn studie in Parijs en Leo Delibes was een van zijn leermeesters. Kreisler begon zijn carrière met een tour door Amerika en solliciteerde bij terugkeer naar een positie bij de Wiener Philharmoniker. En daar werd hij afgewezen. Waarna hij een tijd lang medicijnen en schilderkunst studeerde en ook enige tijd in militaire dienst was. In 1899 gaf hij een concert met de Berliner Philharmoniker en daarmee brak hij door. Hij maakte naam. En het vervolg was een succesvolle tournee door Amerika. Ik ga besluiten met zijn compositie Liebesfreude, wat staat voor de vreugde die de liefde kan schenken.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
2: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
1: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
3: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
1: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. De woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
1: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken, werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Herzlich willkommen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7.500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7.500. Het weer. Opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hek is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden.